with Laura Van Dam. You're now tuned in

Amsterdam en je luistert naar Capture Radio aflevering 99. Om de 100ste aflevering te vieren organiseer ik op 26 juli mijn eigen event in Zandvoort. Lijkt het je leuk om daarbij te zijn? Ga dan naar Lauw.

0: Maar je hoorde het hier eerst op Capture Radio. Dat was Inalea met Bounce Music. Hierna hoor je Cassian samen met Arco. Zet hem iets harder. Dit is Come to Life.
1: In the mix with Laura.

0: Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Na een brand in Rotterdam zijn meerdere huizen onbewoonbaar verklaard. Gisteravond brak brand uit in een portiekwoning op de vierde verdieping. Het vuur verspreidde zich via het dak naar de huizen ernaast. Bewoners van 24 huizen moesten gisteravond naar buiten. De meeste mensen kunnen gewoon thuis slapen. In het Limburgse Lottum, vlakbij Venlo, zijn bewoners van een huis enorm geschrokken toen een auto bij hen naar binnen reed gisteravond. Volgens L1 ramde de auto eerst een hek en botste die tegen het huis aan. Er zit een gat in de buitenmuur. Daarna reed de auto nog door en kwam het via een boom in de tuin tot stilstand. De beveiliging voor het huwelijksfeest van Taylor Swift en Travis Kelce in New York kostte ruim €140.000. Daarmee werden vergunningen betaald en ook de inzet van de politie. Er waren tientallen agenten ingehuurd. Hoeveel het hele huwelijksfeest kostte is niet bekend. Amerikaanse media schatten het op meerdere miljoenen. En de Belgische keeper Thibaut Courtois steunt zijn collega Senne Lammens. Courtois raakte geblesseerd in de wedstrijd tegen Spanje. Hij vond zelf dat hij door kon, maar werd toch gewisseld. Invaller Lammens liet vlak voor tijd een schot los waarop Spanje de winnende maakte. Hij wordt hier alleen maar sterker van, zei Courtois. Het weer van Weer Online? In het noorden kan wat mist ontstaan. Overdag weer veel zon, het wordt maximaal 32 graden. Zondag blijft het ook nog zonnig en zomers warm. En dat was het nieuws op Slam.
2: Boost your weekend.
0: Elke vrijdag 24 uur in de mix. Dit is de Slam Mix Marathon.

0: en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. In het Gelderse Lieren onder Apeldoorn werd een auto aangereden door een vrachtwagen gistermiddag. De politie liet vannacht weten dat de personenauto een burgerauto van de politie was. Er zaten twee agenten in, van wie één het ongeluk niet heeft overleefd. De ander raakte zwaar gewond. Den Haag wil geen asielopvang in het oude Haga-ziekenhuis, ondanks dat er een deal was met het COA, maar dat was van het oude gemeentebestuur. Het COA is boos, maar volgens Richard de Mos vergeten ze dan dat er verkiezingen zijn geweest. De nieuwe coalitie wil het niet, maar hij nodigt het COA uit om te bekijken wat wel kan. In Venezuela zijn zeker 4100 mensen overleden na de aardbevingen van vorige maand, heeft de regering bekendgemaakt. Het dodental kan nog verder oplopen, omdat duizenden mensen nog worden vermist. De kans om ze nog levend onder het puin te vinden is zeer klein. De meeste reddingsteams zijn daarom alweer vertrokken uit Venezuela. En de Reflecting Pool in Washington wordt weer leeggepompt. Er zijn weer problemen na de ingrijpende en dure renovatie van president Trump. De nieuwe verflaag laat los op sommige plaatsen. Maar er worden ook vuurwerkresten verwijderd van de viering van 4 juli. Wanneer de Reflecting Pool weer open kan, is niet bekend. Het weer van Weer Online. Overdag weer veel zon. Het wordt maximaal 32 graden. Morgen blijft het ook nog zonnig en zomers warm. En dat was het nieuws op Slam.
0: Boost your weekend. Elke vrijdag 24 uur in de mix. Dit is de Slam Mix Marathon.

0: Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. In de buurt van Helmond is het lichaam van een zwemmer gevonden gisteravond. Die werd eerder als vermist opgegeven bij de Brabantse zwemplas. Duikers van de brandweer hebben gezocht naar de zwemmer en het lichaam gevonden. De identiteit van de zwemmer is nog niet bekend. Het is ook niet duidelijk waardoor het misging. Suriname heeft een grote drugsvondst gedaan op een schip dat was gemaakt om onzichtbaar te blijven. Er werd 1600 kilo drugs gevonden in verborgen ruimtes. Wat het was, is niet bekend. Het schip lag in een rivier vlakbij de haven van Paramaribo. 9 mensen aan boord zijn aangehouden. Die hadden allemaal een Ghanese paspoort. In een supermarkt in het zuiden van Berlijn wordt een vrouw gegijzeld. Een man houdt haar al sinds 10 uur gisteravond vast. Ze zitten nu nog steeds in de supermarkt. De politie probeert op hem in te praten om de vrouw vrij te laten, maar dat lukt nog niet. Waarom de man zich met de vrouw heeft opgesloten is niet bekend. En als Amerika nieuwe sancties oplegt aan Iran, schenden ze volgens Iran hun eigen vredesakkoord. Amerika kwam met sancties nadat Iran weer olietankers aanviel in de straat van Hormuz. In het akkoord stond dat er geen sancties zouden komen en dat Amerika geen extra militairen zou sturen. Maar ook dat Iran geen schepen meer zou aanvallen. Het weer van Weer Online. Overdag weer veel zon. Het wordt maximaal 32 graden. Morgen blijft het ook nog zonnig en zomers warm. En dat was het nieuws op Slam.
0: Boost your weekend. Elke vrijdag 24 uur in de mix. Dit is de Slam Mix Marathon.

0: smart speaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In Rotterdam zijn meerdere woningen uitgebrand gisteravond. Het vuur begon op de bovenste verdieping van een flat en sloeg over naar de woningen ernaast. Bewoners van 24 huizen moesten naar buiten. De meeste mensen konden gewoon thuis slapen. De bewoners van de uitgebrande woningen werden door de gemeente opgevangen. Bij een dodelijk ongeluk in het Gelderse Lieren onder Apeldoorn is een politieagent om het leven gekomen. Een andere agent raakte zwaar gewond. De auto werd aangereden door een vrachtwagen gistermiddag. Politie liet vannacht weten dat die personenauto een burgervoertuig van de politie was. Den Haag had een akkoord over een asielopvang in het oude Haga-ziekenhuis, maar het nieuwe gemeentebestuur heeft dat verscheurd. Er was een afspraak met het COA om daar ruim 400 asielzoekers op te vangen. Maar er zijn verkiezingen geweest en de nieuwe coalitie wil het niet. Het COA mag wel komen praten over andere opties. En België is uitgeschakeld op het WK voetbal. Spanje was gisteravond met 2-1 te sterk. De Belgische doelman Thibaut Courtois viel in de tweede helft geblesseerd uit. Hij werd vervangen door Senne Lammens, die vlak voor tijd een bal losliet, waardoor Spanje de winnende scoorde. In de halve finale moet Spanje tegen Frankrijk. Dan het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige en zomerse dag met 27 graden in het noorden tot 32 in Limburg. Vanavond en vannacht is er vooral in het noorden kans op mist. En dit was het nieuws op Slam.
2: 18 plus, speelbewust.
3: Ja. Echt serieus? Wat een geld.
4: 18.000.
5: Wat verdikken we.
6: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
7: Als je Vodafone mobiel
8: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,

0: de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl. 18 plus speelbewust.
1: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
2: Boost your weekend.
3: Dit is het weekend van Slam. It's the weekend.

0: geeft je elk moment van de dag de juiste vibe. Van je wekker tot je weekend. Overdag en 's nachts. En juist die overgang van dag naar nacht heeft iets magisch. Zomerlang, elke zonsondergang. De lekkerste DJ sets op Slam.
1: The sun goes down. The vibe goes up. Slam Sunsets.
0: Zondag tot en met donderdag tussen 8 en 10. Check de line-up via slam.nl.
2: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar 25 euro per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis.

0: XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
1: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
2: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
1: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
2: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
1: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
2: Handig?
1: Ja. Van de Belastingdienst.
0: Lidl is de nummer 1 in prijs en kwaliteit. En nu ook door de Consumentenbond bewezen. Onze Cania-mayonaise is best getest en best te koop. En dat voor maar 79 cent. Lidl, je verdient het.
3: 25 jaar direct lease. En wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
4: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale met TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
5: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
6: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
7: Kom maar verder.
6: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
7: Hij is weer klaar.
6: QuickFit en weer verder.
5: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
8: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
9: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
8: Ja, werkt wel.
9: Social deal, deals die je niet mag missen.
10: Schoonmaken wordt een feestje met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dasti ontvetter spray en afwasmiddel, 2 stuks voor maar 4 euro. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op vibra.nl. Dat doe je goed, Vibra.
9: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
11: Hey.
12: Hey Liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
11: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
12: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
13: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet, slim bekeken.
14: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Neem nu NL ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL ziet, slim bekeken.
16: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall, er is altijd een weg.
17: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
18: Nu met de Gamma Voordeelpas 20% korting op sierbestrating, grind en split.
19: Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
18: Dat zeg ik.
20: Het is sale bij Leen Bakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
21: Switch nu naar Ziggo en scoor een bol cadeaukaart ter waarde van 400 euro. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
22: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
23: Ik heb letterlijk niks.
24: Het gaat de hele dag regenen, hè?
25: Nee, ik heb geen regenjas.
24: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
21: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.

0: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
1: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: Bij

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: BME Legend, Jack and Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
2: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
3: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots bij besteding vanaf €35. En opschieten, want dat geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
2: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
4: Bij Plus vind je alles voor de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega-assortiment in de kies en mix. 3 plus 1 gratis. En Coca-Cola, Fanta, Aquarius en Powerade 50 centiliter. 1 plus 1 gratis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenaerts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
8: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
9: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
1: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP.
10: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In een supermarkt in het zuiden van Berlijn is een gijzeling aan de gang. Een man drong de winkel van Rewe gisteravond binnen en ondanks de bemiddeling door de politie is er nog geen verandering in de situatie. Wat de gijzelnemer wil en hoe het met de vrouw is, is niet duidelijk. De omgeving van de super is afgezet. Een grote brand langs de A4 net boven Roelevarensveen. Een schuur vloog in brand en daarna een meubelbakerij ernaast. Volgens de veiligheidsregio was er niemand binnen. Er is veel rook, maar de snelweg is open. Alleen een afslag is dicht. De oorzaak van de brand is niet bekend. Gistermiddag was er een dodelijk ongeluk in het Gelderse Lieren en daarbij is een agent omgekomen, meldt de politie. Hij zat in een gewone auto die botste met een vrachtwagen. Een andere agent raakte zwaar gewond. Vlakbij vliegbasis Eindhoven is een medewerker van Defensie omgekomen. De man botste op zijn motor tegen een lichtmast. En België ligt eruit op het WK voetbal. In de kwartfinale tegen Spanje was het bij rust 1-1. Maar vlak voor tijd kwam Mikel Merino voor de Spanjaarden in het veld en maakte die er 2-1 van. In de halve finale van dinsdag treft Spanje Frankrijk. Dat stuurde eerder deze week Marokko naar huis. Dan het weer van Weer Online. Het wordt een zonnig en warm weekend, 27 tot 32 graden. Alleen aan zee en in het noorden is het iets minder warm. Vanochtend kan er nog wat mist hangen. En dit was het nieuws op Slam.
11: 25 jaar direct lease en wie jarig is, tracteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
12: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
11: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
13: Kom naar Kippie. Met ruim 70 winkels altijd wel eentje in de buurt.
14: Kippie.
15: Eindelijk. De beste EV's van Kia. Nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie. Ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus. Behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
14: Kia. Movement that inspires.
16: It's the weekend. Boost your weekend.
17: Dit is het weekend van Slam. It's the weekend.

0: je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
2: Hey, jonge ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
3: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
2: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
3: Ah, oké. Okay. Goed dat je het zegt.
2: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
3: Handig?
2: Ja. Van de Belastingdienst.
1: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
4: Bij Plus vind je alles voor de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. 3+1 gratis. En Coca-Cola, Fanta, Aquarius en Powerade 50 centiliter. 1+1 gratis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
5: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
6: Wacht even, wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar €10. Ja, je hoort het goed. Voor maar €10. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC.
7: I want chicken.
8: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1,390. Swiss Sense.
9: Mag ik 2 glazen rood? Eentje voor papa en eentje voor mij.
10: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
11: Alsjeblieft, 2 glazen tomatensap. Geniet ervan.
10: Dan zou een glas rood... gewoon een glas tomatensap zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
12: Als je Vodafone mobiel
13: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
12: krijg je tot wel €20 korting.
13: Elke maand weer.
12: En hoe meer data en snelheid,
13: hoe groter die korting.
12: Dat is One. Van Vodafone.
13: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
14: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexa-lakken. Dat zeg ik.
15: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
16: Hakjes spitsuur. Want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hakborietenschotel zit er supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
17: Hakje dag!
18: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
19: Honda, the power of dreams.
20: Snel naar Trekpleister voor fantastisch veel voordeel. Nu 2+2 gratis op alles van Tena en Libresse. Inladen maar! Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister.

0: muziek. Ontdek je op Slam.
1: Skrillex en Fade. Not you without you.
0: New
1: music. Jamie Jones. State of Mind.

0: voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
0: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini pruim trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner for Talent.
4: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
3: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
5: Social Deal Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
6: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
5: Sorry Bo, het is beauty.
6: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
6: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
8: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
9: Goedemorgen!
10: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt... is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
12: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Gillette, 1 plus 1 gratis. Zo heb je alles in huis voor een gladde huid. Ook als je thuis blijft. Kom voor meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
13: Mooi van Ethos.
14: Nu met Club Karwei 50% korting op 10 liter Sikkens witte muurverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
15: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
16: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In een supermarkt aan de zuidkant van Berlijn houdt een man al sinds gisteravond een vrouw in gijzeling. Wat hij wil is onduidelijk. Politie staat met hem in contact, maar dat lijkt nog nergens toe te leiden. De omgeving van de Rewe supermarkt is afgezet en in de buurt hebben zich veel hulpdiensten verzameld. Opnieuw Russische aanvallen op Kiev vannacht. Daar raakten zeker 10 mensen gewond, onder wie een kind. Het was de derde aanval op de Oekraïnse hoofdstad deze week. Rusland gebruikte ballistische raketten en Oekraïne heeft geen middelen om die te vernietigen. President Zelensky vroeg daar weer om tijdens de NAVO-top deze week. President Trump waarschuwt Iran voor zware aanvallen als vanuit dat land wordt geprobeerd om hem te vermoorden. Op zijn eigen social media kanaal zegt hij dat bij een aanslag of poging daartoe duizenden en nog eens duizenden raketten worden afgevuurd. Trump komt niet met hard bewijs voor plannen om hem uit de weg te ruimen. En in Weteringbrug, langs de A4 bij Roelevarensveen, is de brandweer bezig met brand in een grote schuur en een meubelmakerij ernaast. Ze proberen 2 woningen op het terrein af te schermen van het vuur, meldt de veiligheidsregio. Zouden geen gewonden zijn. Wegen rond de brand zijn afgesloten, maar de snelweg A4 is gewoon open. Dan het weer van Weer Online. Voor een zonnig en warm weekend, 27 tot 32 graden. Alleen aan zee en in het noorden iets minder warm. Vanochtend kan er eerst nog wat mist hangen. En dit was het nieuws op Slam.
17: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100%
9: 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdreuk. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
13: Hey twijfelaar, die brief slingert nog ergens, hè?
17: Ja,
13: jouw uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Je weet wel, het uitstrijkje of de zelftest? Sta er even bij stil. Het kan veel betekenen. Wacht niet langer en doe er vandaag nog iets mee. Kijk op bmhk.nl.
18: Het is sale bij Maasmechelen Village, met kortingen tot 50%. Shop zonder drukte, want in juli zijn we elk weekend open tot 8 uur.
19: En daarna terrasjes tijd, Belle Spritz. Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
20: Boost your weekend.
21: Dit is het weekend van Slam.

0: geeft je elk moment van de dag de juiste vibe. Van je wekker tot je weekend. Overdag en 's nachts. En juist die overgang van dag naar nacht heeft iets magisch. Sunsets. De hele zomer lang, elke zonsondergang. De lekkerste DJ-sets op Slam.
1: The sun goes down. The vibe goes up. Slam Sunsets.
0: Zondag tot en met donderdag tussen 8 en 10.

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
4: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
3: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
5: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
6: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
7: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
6: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
7: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
6: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
7: Handig?
6: Ja, van de Belastingdienst.

0: Profiteer van zomers voordeel bij Yourlease. Autoabonnementen, nu vanaf €218 al in per maand. Inclusief verzekering en onderhoud en al na 12 maanden vrij opzegbaar. Ontdek ruim 400 zomerdeals op yourlease.nl.
1: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
0: Autoabonnementen vanaf €218 al in per maand bij yourlease.nl.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... Vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
4: Geen borrel zonder kippieplank. Bestel online of kom naar de winkel.
5: Kippie.
6: Nu met de Gamma Voordeelpas. 20% korting op sierbestrating, grind en split.
7: Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
6: Dat zeg ik.
8: Snel naar Trekpleister voor fantastisch veel voordeel. Nu 2 plus 2 gratis op alles van Tena en Libresse. Inladen maar! Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.

0: muziek ontdek je op Slam.
1: David Guetta, Third Party en John Martin. Human.
0: Nieuw.
1: More music. Less. Terms and conditions.

0: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de btw-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
1: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
0: Ook dan moet je btw-aangifte doen.
1: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
0: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
1: Handig?
0: Ja, van de Belastingdienst.
2: Wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar 10 euro. Ja, je hoort het goed. Voor maar 10 euro. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC. I want
3: chicken. Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
4: Bij Plus vind je alles voor de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de Kies en Mix. 3 plus 1 gratis. En Coca-Cola, Fanta, Aquarius en Powerade 50 centiliter. 1 plus 1 gratis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
5: Waar ben jij?
6: Ik zit nog in de trein.
7: Het volgende station is Station Antwerpen.
6: Ik denk dat het wat later wordt.
5: Je zat zeker weer je serie te kijken.
6: Nee.
5: Ja?
6: Ja, oké, sorry.
8: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk overal in de EU. NL ziet. Slim bekeken.
9: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
10: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet, slim bekeken.
11: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
12: Only, Geisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
13: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
14: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
15: 18 plus speelbewust.
16: Ja.
17: Echt serieus?
16: Wat een geld.
18: 18.000, potverdikke me.
19: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
20: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Help je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
15: 18 plus speelbewust.
21: 25 jaar direct lease. En wie jarig is, tracteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
22: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Kies en mix barbecue. Vlees, vis, vega en salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen met 25% korting. Een voordelige zomer? Dat is de ja van Jumbo.
21: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
23: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
24: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In Weteringbrug langs de A4 bij Roelevarensveen is vanochtend vroeg een grote schuur met landbouwvoertuigen ingestort na een brand. Het vuur sloeg over naar een meubelmakerij op het terrein. Volgens de veiligheidsregio zijn er geen gewonden. Er was veel rook, wegen naar de brand werden afgesloten. De A4 is gewoon open. In het zuiden van Berlijn houdt een man al een hele tijd een vrouw in gijzeling in een supermarkt. Hij drong daar rond 10 uur gisteravond binnen. De politie heeft contact met hem, maar de situatie is volgens de krant Bild gespannen. Rondom de winkel is een groot gebied afgezet en hulpdiensten staan paraat. Het aantal doden na de aardbeving in Venezuela ruim 10 weken geleden is opgelopen naar ruim 4100. Er worden nog tienduizenden mensen vermist. Bewoners van het rampgebied hebben veel kritiek op het uitblijven van hulp door de regering. Die komt vooral van de mensen zelf en internationale hulpverleners, zeggen ze. En Rusland heeft voor de derde keer deze week aanvallen uitgevoerd op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Er werden ballistische raketten afgevuurd. Het Oekraïnse leger heeft amper mogelijkheden om die te onderscheppen. President Zelensky heeft tijdens de EU-top van de afgelopen week daarom opnieuw om steun gevraagd. Dan het weer van Weer Online. In het midden en zuiden kan eerst nog wat mist hangen. Verder een zonnige en warme dag, 27 tot 32 graden. Alleen aan zee en in het noorden iets minder warm. En dit was het nieuws op Slam.
0: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Avico en Elfer aardappelspecialiteiten en ovenschotels. 1 plus 1 gratis. En alle Plus verse pasta en pasta sauzen. Ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
1: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
2: Oh, ik heb letterlijk niks.
3: Het gaat de hele dag regenen, hè?
17: Nee, ik heb geen regenjas.
3: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
25: Je boekt de perfecte vakantie. Een vers ontbijt in de ochtend en een romantische foto van jullie samen. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
26: Wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
27: Oh, nu al zin in zaterdag.
26: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
28: It's the weekend. Boost your weekend.
29: Dit is het weekend van Slam. It's the

0: Boost your
1: Tell me a story.

0: krijg je elk moment van de dag de juiste vibe. Van je wekker tot je weekend. Overdag en 's nachts. En juist die overgang van dag naar nacht heeft iets magisch. Sunsets. De hele zomer lang, elke zonsondergang. De lekkerste DJ-sets op Slam.
1: The sun goes down, the vibe goes up. Slam Sunsets.
0: Zondag tot en met donderdag tussen 8 en 10. Check de line-up via slam.nl.
2: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
3: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: Dit voordeel voelt pas echt goed bij Trekpleister. Nu 15% korting op heel veel producten van VSM. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
5: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
6: Zijn we al?
5: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met de Ora autoverzekering.
8: Hey twijfelaar, die brief slingert nog ergens, hè? Ja, jouw uitnodiging voor bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Je weet wel, het uitstrijkje of de zelftest? Sta er even bij stil. Het kan veel betekenen. Wacht niet langer en doe er vandaag nog iets mee. Kijk op bmhk.nl.
5: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
9: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
10: Kijk, het is de Last Minute Super Sale bij Price 5 vakanties.
9: Dus?
10: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
9: Ah, met superkorting.
10: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
9: Price 5 vakanties.
11: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
9: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
12: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
13: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
14: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
13: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
15: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
16: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
17: Opgelost, autotaalglas.
18: Kies voor Graan met je FBTO-reisverzekering. Hogerop, Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO-reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
19: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.

0: Hey, jonge ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
1: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
0: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
1: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
0: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
1: Handig?
0: Ja, van de Belastingdienst.
2: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis.

0: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
1: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
0: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
1: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
2: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
3: hoi,
2: of binnenkort vertrekt,
4: adios.
2: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
3: Fijne vakantie.
5: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Profiteer van zomers voordeel bij Yourlease. Autoabonnementen, nu vanaf €218 al in per maand. Inclusief verzekering en onderhoud en al na 12 maanden vrij opzegbaar. Ontdek ruim 400 zomerdeals op yourlease.nl.
8: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
7: Auto-abonnementen vanaf €218 al in per maand bij yourlease.nl.
9: Big or small, tiny or tall.
10: Hou het safe deze zomer met condoom.nl. Condooms, toys en beflapjes.
9: Condoom.nl.
11: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1390. Swiss Sense.
12: Geen feestje zonder kippiepan. Bestel online of kom naar de winkel.
13: Kippie.
14: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.
15: Fans van voordeel.
14: Aldi.
16: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
14: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Verse kersen, 500 gram voor maar €1,89. En rode paprika's, vers van eigen land, 500 gram maar €0,99. Zo goedkoop, daar word je fan van. Aldi.
17: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
18: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. De gijzeling in een supermarkt in Berlijn is voorbij. De gijzelnemer is overmeesterd en de vrouw die hij gevangen hield is bevrijd, zegt de politie. Er zou een kassamedewerker van de supermarkt zijn. Waarom de man haar de afgelopen 12 uur vasthield is niet duidelijk. Volgens de politie is de vrouw in shock door wat haar is overkomen. De grote brand gisteravond in een portiekflat in Rotterdam-Charloos heeft een aantal huizen onbewoonbaar gemaakt, meldt Omroep Rijnmond. Enkele tientallen mensen werden geëvacueerd. Nadat de brand onder controle was, konden de meesten weer naar huis. Voor de rest wordt vervangende woonruimte geregeld. De temperaturen lopen steeds vaker op tot tropische waarden, maar Nederlandse werkplekken zijn daar slecht op toegerust, zegt het CNV na onderzoek. De helft van de werknemers zegt dat het soms zo heet is dat het gevaarlijk wordt. Hitteplannen ontbreken en mensen krijgen ook geen extra pauzes. Tijd voor actie, vindt de bond. En een record voor Madonna. Haar nieuwe album Confessions 2 staat op nummer 1 in de Britse albumlijst en daarmee is ze de eerste Amerikaanse vrouw die in 5 decennia een album op nummer 1 heeft gehad. Begon met Like a Virgin in 1984. Confessions 2 is haar 13e plaat die de hoogste plek in Engeland haalt. Dan het weer van Weer Online. In het midden en zuiden eerst nog wat wolken of mist. Verder zonnig en warm vandaag, 27 tot 32 graden. Alleen aan zee en in het noorden iets minder warm. En dit was het nieuws op Slam.
19: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis!
20: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
4: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Topdeal van dit weekend. Weber BMX Egalisatie standaard. 2 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
13: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
15: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo. Boost your weekend.
17: Dit is het weekend van Slam.
15: It's

0: voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenaerts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Bij Plus vind je alles voor de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de Kies & Mix. 3 plus 1 gratis. En Coca-Cola, Fanta, Aquarius en Powerade 50 centiliter. 1 plus 1 gratis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
2: Hey, jonge ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
3: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
2: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
3: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
2: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
3: Handig?
2: Ja. Van de Belastingdienst.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com. Let's
5: go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Als je Vodafone Mobiel
8: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
7: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: Big Sale bij Iris Opticians. Ik krijg tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij
1: iWish. Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
2: Kom maar verder.
1: Met airco-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
2: Hij is weer klaar.
1: QuickFit en weer verder.
3: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1+1 gratis. Alle Magnum ijs ook 1+1.

0: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
1: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
2: hoi,
1: of binnenkort vertrekt,
3: adios.
1: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
2: Fijne vakantie!
4: Jeans, t-shirts, shorts, jurken, tops. Sams, altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
5: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
6: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
9: Zonnebrandcreme?
10: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis, stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
13: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexalakken. Dat zeg ik.
14: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
15: Iedereen begrijpt elkaar.
16: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
17: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.

0: muziek. Ontdek je op Slam.
1: James Hype. Serotonin.
2: Be my serotonin.
1: Music. Skrillex and Fade. Not You Without You.

0: Hey.
1: Hey Liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
0: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
1: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
2: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet, slim bekeken.
3: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea, 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet, slim bekeken.
4: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
5: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!

0: Lidl.nl.
1: Lidl is de nummer 1 in prijs en kwaliteit. En nu ook door de Consumentenbond bewezen. Onze Cania mayonaise is best getest en best te koop. En dat voor maar 79 cent. Lidl, je verdient het.
2: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl.
3: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Nieuw voor de kippiepan. De Dippy Bar. Met 3 heerlijke sausjes.
5: Kippie.
6: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
7: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
8: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals hak groenteconserven, 1 plus 1 gratis. En alle Almhof kwark, hoekje en chocomus slagroom, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
9: Hey, jonge ondernemer. Klaar voor de btw-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
10: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
9: Ook dan moet je btw-aangifte doen.
10: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
9: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
10: Handig?
9: Ja, van de Belastingdienst.
11: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Overgang Balanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
13: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Door de bosbranden in Zuid-Spanje is tot nu toe een stuk natuur zo groot als 2/3 van de gemeente Utrecht verwoest. Hulpdiensten zeggen wel dat ze steeds beter kunnen blussen omdat het weer is veranderd. Door de natuurbrand zijn al zeker 12 doden gevallen. Meer dan 20 mensen worden nog vermist. In Berlijn is een bijna 12 uur durende gijzeling in een supermarkt beëindigd. Politie viel vanochtend de winkel binnen en schakelde de gijzelnemer met een taser uit. De man hield sinds 10 uur gisteravond een medewerkster van de supermarkt vast. Waarom is niet duidelijk. De vrouw is in shock en wordt behandeld. Bij een vliegtuigcrash op de Bahama's zijn 10 doden gevallen. 9 passagiers en de piloot. Over hun nationaliteit is niets bekend. Toestel van Flamingo Air was vanaf de internationale luchthaven in de hoofdstad Nassau onderweg naar Andros, het grootste eiland van de Bahama's. Wat er misging is niet duidelijk. En de brand langs de A4 in Weteringbrug in Noord-Holland is onder controle. Die brak uit in een grote schuur met landbouwvoertuigen en sloeg over op een meubelmakerij. De brandweer voorkwam dat 2 woningen in brand vlogen. Er vielen geen gewonden. Komt nog wel rookvrij en verkeer op de A44 kan daar nog last van hebben. Dan het weer van Weer Online. Op steeds meer plaatsen gaat de zon schijnen. Het wordt 27 tot 32 graden. Op de stranden is het minder warm. Vanavond is het ook nog een tijd zonnig. En dit was het nieuws op Slam.
14: Hakjes spitsuur. Want je bent laat thuis. Kinderen moeten sporten. En dan ook nog koken. Met de hakborietenschotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groenten en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
15: Hakje dag!
16: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
17: Het is sale bij Maasmechelen Village. Met kortingen tot 50%. Shop zonder drukte, want in juli zijn we elk weekend open tot 8 uur.
18: En daarna terrasjes tijd, Belle Spritz.
19: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
9: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
20: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
9: Nog niet helemaal dus.
20: Tja, die administratie. Toevallig tips?
9: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen.
0: Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
20: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
5: It's the weekend. Boost your weekend.
21: Dit is het weekend van Slam. It's the weekend.

0: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
1: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
2: Ik heb letterlijk niks.
3: Het gaat de hele dag regenen, hè?
4: Nee, ik heb geen regenjas.
3: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
5: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
6: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
5: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
7: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van 400 euro. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week alle stukken Wapenaar 48 plus kaas 50% korting. En alle liter pakken Campina Lang Lekker 2 plus 3 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
7: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
9: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
10: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
11: Of deze, in een leuk plaatsje.
12: Met

0: vakantiediscounter.nl.
1: Totaal vermoeid belde ze. Elke nacht hoorde ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
2: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
3: De kippieplank, die bezorgen we gewoon thuis. Super, kijk op kippie.nl.
4: Kippie.
5: Hey, jonge ondernemer. Klaar voor de btw-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
6: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
5: Ook dan moet je btw-aangifte doen.
6: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
5: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
6: Handig?
5: Ja. Van de Belastingdienst.
7: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stort vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
9: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een bijzonder aandenken. Aan die dag dat je 9 jaar en 12 dagen getrouwd bent. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
10: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam. Jouw Veneta.
11: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
13: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
14: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
15: Kijk op kwf.nl/voor wie.
16: KWF.

0: Retour.
1: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.

0: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
1: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
2: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
3: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
2: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
3: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
2: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
3: Handig?
2: Ja, van de Belastingdienst.
4: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
5: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
6: Honda, the power of dreams.
4: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
7: 25 jaar direct lease en wie jarig is, pakteert! Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
8: Stel je voor, jij zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel en gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
9: Kia, movement that inspires.
7: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
10: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.

0: korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
2: Mam, waar is mijn zwemband?
3: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
4: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
5: geeft ruimte.
6: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1 gratis.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
8: Snel naar Trekpleister voor fantastisch veel voordeel. Nu 2+2 gratis op alles van Tena en Libresse. Inladen maar! Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
10: Iedereen begrijpt elkaar.
11: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
12: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
13: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.
14: Fans van voordeel.
13: Aldi.
15: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
16: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, een paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
17: Brussel Zuid.
16: Hé, nu al?
15: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
13: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim Trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
14: Fans van voordeel.
13: Aldi.
18: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
19: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
20: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Na de 12 uur durende gijzeling in een supermarkt in Berlijn is de gijzelnemer lichtgewond naar het ziekenhuis gebracht. Dat zegt de politie. Die meldt ook dat de man de gegijzelde vrouw waarschijnlijk niet kende en allerlei warrige eisen stelde. De vrouw is in shock en voor behandeling ook naar het ziekenhuis gebracht. In het oosten van China wordt morgen tyfoon Bavi verwacht en uit voorzorg zijn al ruim 1,8 miljoen mensen geëvacueerd. Er wordt heel veel regen verwacht. Bavi heeft in Taiwan en op Japanse eilanden al voor flink wat schade gezorgd. Bomen werden ontworteld en er waren stroomstoringen. Er zouden geen doden zijn. Een zwaar ongeluk in het Brabantse Werkendam. Vanmorgen reden daar een personenauto en een bestelbus frontaal op elkaar. 3 mensen raakten gewond, 1 is er slecht aan toe. Getuigen zeggen dat een van de wagens eerder in het centrum van Werkendam al de aandacht van agenten trok. Maar waarom is niet duidelijk. En een flinke schrik voor mensen in een auto op de A28 vanmorgen vroeg. Tussen Tijnaarlo en Assen stak plotseling een ree over. De auto kon het dier niet ontwijken en botste erop. Door de klap vloog de auto in brand. Inzittenden wisten er op tijd uit te komen. Om het wrak weg te halen was de weg een tijdje dicht. Dan het weer van Weer Online. Op steeds meer plaatsen gaat de zon schijnen. Het wordt 27 tot 32 graden. Op de stranden is het minder warm. Vanavond is het ook nog een tijdje zonnig. En dit was het nieuws op Slam.
21: Dankjewel Ronald. Een hele goede middag is het inmiddels. De wegen af met Flitsmeister. Het is druk op de wegen voor een zaterdag. 26 vertragingen, meer dan 100 kilometer. Dit zijn ze vanaf een kwartier of met een bijzondere oorzaak. Eerst op de A2 Maastricht-Noord-Eindhoven tussen Leenderheide en De Hocht. Een half uur vertraging, 4 kilometer file. Wordt veroorzaakt door dieren op de weg. A7 dan Westbroek-Bremen tussen Oudeschans en de Nederlandse grens. Een half uur, 3 kilometer file. En op de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland. Een kwartier, 3 kilometer file. De andere kant op de A12 tussen Beek en Duiven eveneens een kwartier. Er staat daar 8 kilometer file. Nog 2 lange vertragingen. Eentje op de A27 Utrecht-Gorkum tussen Houtensebrug en Hagestein. 20 minuten, 4 kilometer file heeft met werkzaamheden te maken. En op de A67 Eindhoven-Turnhout tussen Leenderheide en De Hocht, Randweg N2 Zuid. Een half uur, 3 kilometer file. Een complete, hele lange waslijst aan flitsers. Die check je allemaal in de Flitsmars-app, want het is tijd voor House in de Pauze. Zo meteen.
22: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleet managers, opgelet. Zorg dat je bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
8: voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
22: Bestel je obu op netlink.nl.
0: The stories are true.
10: The story has just begun.
17: Disney's Vaiana, kom tot leven.
23: See her light up the night in the sea. She calls me.
24: Are you ready to be the hero?
17: Disney's Vaiana, nu in de bioscoop.
25: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
26: Oh, ik heb letterlijk niks.
27: Het gaat de hele dag regenen, hè?
28: Nee, ik heb geen regenjas.
29: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
30: It's the weekend. Boost your weekend.
31: Dit is het weekend van Slam.

0: Dit is hem, die zaterdagmiddag energy. Housen in de pauze.
1: Lekker housen in de pauze.
0: Nou, zegt dat Martijn. En er wordt zelfs geluisterd naar housen in de pauze op het kleinste kamertje. Luister even mee naar het audio-appje van Claudia.
2: Housen in de pauze.
0: Oh, Claudia, volgens mij staat je microfoon nog aan. Ook goed voor de stoelgang. Dit is House in de pauze. We nu Alexis Jordan.

jingles gedraaid op Wereldpaardendag tijdens House in de Pauze. Het is vandaag Wereldpaardendag. Daar kom ik net achter. Dat wist je waarschijnlijk ook niet. We zetten de paarden vandaag even in het zonnetje. Met name de paarden in Rusland. Afgelopen week was in het nieuws dat paarden in Rusland enorm in trek zijn, omdat de brandstofprijzen daar de pan uitrijden. Ja, ik wil een kleine shout-out doen aan het paard wat ik vroeger heb bereden. Ik heb vroeger op paardrijles gezeten. Ik had ook een eigen paard. Dat wou alleen maar 's nachts op pad. Het was echt een nachtmerrie. Ja, dit is House in de Pauze, maar nu Coldplay.

0: Muziek van Ariana Grande, Britney Spears, Lady Gaga, Fox Stevenson en ook Jean-Claude Adet met Shangalang. Zometeen, blijf erbij.
1: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: 18 plus, speelbewust.
3: Ja?
4: Serieus?
3: Wat een geld.
5: 18.000.
6: Godverdikke me.
7: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus, speelbewust.
8: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
9: Ik zet mijn zonnebril maar op, want ik zie alleen maar stralende gezichten. Nu bij Kruidvat Nivea gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Hoho! Kom je huid verwennen bij
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
12: PME Legend, Jack and Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
13: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
14: De kippiepan, die bezorgen we gewoon thuis. Handig, kijk op kippie.nl.
15: Kippie.
16: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Sega Fredo koffiebonen, 1 plus 1 gratis. En Slimpy siroop, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
17: Je boekt de perfecte vakantie. Een vers ontbijt in de ochtend en een romantische foto van jullie samen. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
18: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
19: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leuksteTickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leuksteTickets.nl.
20: Hey twijfelaar, die brief slingert nog ergens, hè?
19: Ja.
20: Jouw uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Je weet wel, het uitstrijkje of de zelftest?

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Nu met de Gamma Voordeelpas 20% korting op sierbestrating, grind en split.
2: Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
1: Dat zeg ik.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
4: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
6: Kom maar verder.
5: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
6: Hij is weer klaar.
5: QuickFit en weer verder.
7: Snel naar Trekpleister voor fantastisch veel voordeel. Nu 2 plus 2 gratis op alles van Tena en Libresse. Inladen maar! Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
9: Een hele goede middag, Slam. Het is 1 minuut over 30:30. Het weerbericht van Weer Online. Op steeds meer plaatsen gaat de zon schijnen. Het wordt vandaag 27 tot 32 graden, dus dat is heerlijk. Vanavond ook nog een lange tijd zonnig. Een perfecte dag om naar het strand te gaan, schrijft Weer Online. Of op vakantie, want het is druk op de weg. Dus ik vermoed dat er veel mensen onderweg zijn naar een vakantieadresje. Er staat een vertraging of 26, meer dan 100 kilometer aan files. Dit zijn de vertragingen vanaf een kwartier of met een bijzondere oorzaak. Eerst op de A2 Maarse Oude Rijn tussen Maarse en de Leidse Rijntunnel. Een half uur. Er staat daar 5 kilometer file. Er is een ongeluk gebeurd. Op de A7 Westbroek-Bremen tussen Oudeschans en de Nederlandse grens. Een half uur, 3 kilometer file. De A12 Arnhem-Oberhuizen tussen Ouddijk en Duitsland. Een minuut of 20, 2 kilometer. En ook een minuut op 20 de andere kant op tussen Beek en Duiven. 7 kilometer daar. Laatste lange vertraging op dit moment is de A59 Zonzeel-Oost tussen Waspik en Waalwijk. Een kwartier vertraging, 4 kilometer. De weg is daar afgesloten, heeft te maken met een spoedreparatie. Er staan ontzettend veel flitsers, dus check zeker als je onderweg bent naar je vakantieadresje. Indien dat legaal kan, want in sommige landen is dat natuurlijk niet helemaal legaal. Check dan even de Flitsmarkt-app voor al die flitsers. Staan onder andere op de A1, de A10, de A27, de A67.
10: Marijn Oosterveen.
9: En het zou zonde zijn als je een boete krijgt op deze mooie...

music tijdens de lekkerste lunchpauze van Nederland. Dit is House in de Pauze. Goed dat je erbij bent op deze zonnige zaterdagmiddag. Ik draaide ook nog muziek van Lady Gaga, Pokerface en daarvoor Britney Spears met Stronger. Britney die afgelopen week nog in het nieuws kwam omdat bekend is geworden wie haar film gaat schrijven. Liz Merriweather, een gerespecteerde scenario-schrijver, gaat alle scenario's schrijven uit de biopic die gemaakt gaat worden over het leven van Britney Spears. Zij krijgt net als Michael Jackson en Freddie Mercury van Queen een eigen biopic-film die je dus binnenkort in de bioscoop kan gaan kijken, of althans haar moeder gemaakt worden, dus gaat nog wel even duren. Het enige verschil tussen haar en Michael en Freddie Mercury is dat zij nog leeft. Denk ik, want ik heb heel lang niks gehoord van haar op Instagram en ze heeft in ieder geval een steekje los. Je hoort daar

dag vandaag, 32 graden. Veel files richting de Duitse autobaan. Heeft natuurlijk als verklaring dat de zomervakantie in grote delen van het land inmiddels is begonnen. Veel mensen die vandaag dus naar hun vakantieadres zullen vertrekken. Ik ben benieuwd, waar ga jij naartoe op vakantie? Nou, als je onderweg bent, wat is je bestemming? Ik hoor graag van je in de app van Slam. Draai ik muziek van David Zoe, House Every Weekend.

0: Met wederom een line-up waar je u tegen zegt. Martin Garrix, Clinton Kane, Azealia Banks, Camilla Jones, Fedde LeGrand, Rednecks, Two Unlimited en nog veel meer tijdens een nieuw uur House in de Pauze.
1: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
2: Deze week in de bonus, alle Bertolli 1 plus 1 gratis. Alle AHA Barbecue Saté en Shashlik ook 1 plus 1 gratis. En tickets voor Moulin Rouge The Musical voor €49. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
4: hoi,
2: of binnenkort vertrekt,
5: adios.
2: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
4: Fijne vakantie.
6: Waar ben jij?
7: Ik zit nog in de trein.
8: Het volgende station is station Antwerpen.
7: Ik denk dat het wat later wordt.
6: Je zat zeker weer je serie te kijken.
7: Nee.
6: Ja?
7: Ja, oké, sorry.
9: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk overal in de EU. NL Ziet. Slim bekeken.
10: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want dat geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
9: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet. Slim bekeken.
11: Hey, jij daar.
12: Heb je ook zo zin in vakantie?
11: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
12: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
11: Prijsvrij vakanties.
13: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenaerts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
11: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.
14: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Overgang Balanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
16: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
17: Big or small, tiny or tall.
18: Hou het safe deze zomer met condoom.nl. Condooms, toys en beflapjes.
17: Condoom.nl.
19: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1390. Swiss Sense.
20: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
21: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
22: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
23: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
24: Honor the craving.
25: Domino's.
26: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
27: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. De schoonzoon van Donald Trump, Jared Kushner, is waarschijnlijk opgelicht bij aankopen van grond in Albanië. Volgens Reuters zouden eigendomsbewijzen die hij kocht van een zakenman zijn vervalst. Albanese en natuurorganisaties protesteren al maanden tegen Kushners plannen. Hij zou luxe resorts willen bouwen in beschermd natuurgebied. Moederbedrijf Meta, van onder meer Instagram, stopt na een paar dagen alweer met een nieuwe AI-functie om afbeeldingen te maken. Er was veel kritiek op, omdat er foto's van Instagram-gebruikers voor werden gebruikt. Maar die hadden er helemaal geen toestemming voor gegeven. Ze vinden het schending van hun privacy. Rusland en Oekraïne claimen weer verschillende aanvallen over en weer. Zo zegt Moskou dat het vannacht met raketten centra rond Kiev heeft geraakt, waar onder meer drones worden gemaakt. Oekraïne zegt op zijn beurt in de zee van Azov ruim 20 schepen te hebben bestookt om de aanvoer van brandstof voor Russische troepen in Oekraïne te belemmeren. En rolstoeltennister Dieder de Groot heeft voor de zesde keer Roland Garros gewonnen. In de finale rekende ze nog geen 50 minuten af met haar Franse rivale Gaston. Het werd 6-1 en 6-0. De Groot, die er vorig jaar nog in de eerste ronde uitvloog in Parijs, heeft nu 24 Grand Slam-titels op zak. Dan het weer van Weer Online. Op steeds meer plaatsen gaat de zon schijnen. Het wordt 27 tot 32 graden. Op de stranden is het iets minder warm. Vanavond is het ook nog een tijd zonnig. En dit was het nieuws op Slam.
0: Dat zijn inderdaad veel Grand Slam titels. Maar ik denk dat David Guetta er net iets meer heeft. Hij heeft net vaker de Grand Slam gehad dat die rolstoeltennisser desalniettemin ontzettend knap teweeg gaf. Flitsmeister, 26 vertragingen, nog steeds meer dan 100 kilometer. Dit zijn ze vanaf een minuut of 15. A2 Amsterdam Oude Rijn tussen Breukelen en de Leidse Rijntunnel. Daar is een ongeluk gebeurd. Een half uur vertraging, 6 kilometer file. Op de A5 Hoofddorp Amsterdam tussen De Hoek en Brug over de Hoofdvaart. Een kwartier, 4 kilometer, wordt veroorzaakt door een auto met pech. Op de A7 Westerbroek Bremen tussen Oudeschans en de Nederlandse grens, een half uur, 4 kilometer file. En op de A12 Oberhausen-Arnhem tussen Beek en Zevenaar vinden we een kwartier vertraging. Er staat daar 6 kilometer file. Op de A27 Utrecht-Gorkum tussen Lunetten en Hagenstein, 20 minuten vertraging, 5 kilometer file, heeft met die wegwerkzaamheden te maken. En op de A59 een spoedreparatie. Zonzeel-Os tussen Dussen en Waalwijk, 20 minuten, 3 kilometer file. Je wordt over de op- en afrit geleid. Aantal controles op snelheid, die check je in de Flitsmars-app.

0: korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
2: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea, 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
3: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
4: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
5: Of deze, in een leuk plaatsje.
6: Met

0: vakantiediscounter.nl.
1: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Boost your weekend. Dit is het weekend van Slam. It's the weekend.

Brabant. Daarvoor Armin van Buuren, Kensington, Heading Up High. DJ José met Turn the Lights Off van Octo Unlimited. Met Get Ready For This. Tijdens de lekkerste lunchpauze van Nederland. Huis in de pauze. We gaan alle kanten op. Ik heb het toch moeilijk. Ik heb het zwaar. Het is een zwart weekend. Een weekend dat de geschiedenisboeken ingaat. Waarin iets wat permanent leek, wat definitief bleek, wat heel vanzelfsprekend was, toch definitief gaat stoppen. Soldaat van Oranje, de musical, stopt dit weekend. De laatste voorstelling van Soldaat van Oranje wordt morgen gespeeld. Vanavond is er ook nog een voorstelling en dan is het gewoon klaar. Iets wat ruim 15 jaar verlengd werd, stopt eindelijk. Soldaat van Oranje, de musical. En nu dus echt, want dat heb je vaker gehoord dat ze stoppen. Heel veel sterkte aan iedereen in Nederland. En veel plezier als je vanavond naar de laatste Soldaat van Oranje gaat. Huis in de pauze met nu Scoop. Yeah.

0: Een nieuw vers uur House in de pauze met Nelly, Katy Perry, The Black Eyed Peas, Robin Schulz, Martin Solveig, Florida, Will Smith, Mau P en nog veel meer. Blijf voorbij, tot zo.
1: Slam geeft je elk moment van de dag de juiste vibe. Van je wekker tot je weekend. Overdag en 's nachts. En juist die overgang van dag naar nacht heeft iets magisch. Zomerlang, elke zonsondergang. De lekkerste DJ sets op Slam.
2: The sun goes down. The vibe goes up. Slam Sunsets.
1: Zondag tot en met donderdag tussen 8 en 10.

0: En wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
1: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
0: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we er al?
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: Hey, jonge ondernemer. Klaar voor de btw-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
6: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
5: Ook dan moet je btw-aangifte doen.
6: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
5: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
6: Handig?
5: Ja, van de Belastingdienst.
2: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
7: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
8: geeft ruimte.
9: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
7: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
10: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
11: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
10: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
12: Wow, wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
13: Oh, nu al zin in zaterdag.
12: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
14: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
15: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeelpas nu 30% korting op Flexalakken. Dat zeg ik.
16: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
17: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
18: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen... zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
17: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
19: Een hele goede middag, Slam. Het is 1 minuut over 30:30. Weerbericht krijg je van Weer Online. Op steeds meer plaatsen gaat de zon schijnen. Het wordt 27 tot 32 graden. Vandaag op de stranden is het net iets minder warm. Vanavond is het ook nog een lange tijd zonnig. Meld weer online. Dus een perfecte dag om wel naar het strand te gaan om iets de verkoeling op te zoeken. De wegen af met Flitsmeister. Meer dan 120 kilometer aan file, 30 vertragingen. Dit zijn ze vanaf een kwartier of met een bijzondere oorzaak. Eerst op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Beest en Everdingen. Een half uur, 6 kilometer, is een ongeluk gebeurd. A7 Westerbroek-Bremen tussen Oudeschans en de Nederlandse grens. Een half uur, 3 kilometer file. En op de A9 Diemen-Alkmaar tussen Amstelveen-Oost en Schiphol-Oost is een ongeluk gebeurd. Een half uur vertraging, 3 kilometer file. De afrit is afgesloten. Je moet keren bij de volgende afrit, staat erbij. A27 Utrecht-Gorkum tussen Lunette en Hagestein. 20 minuten, 5 kilometer, heeft met wegwerkzaamheden te maken. En ook een ongeluk op de A73 Maasbracht-Nijmegen tussen Horst en Venray. Er staat een half uur vertraging, 3 kilometer file. Aantal controles gemiddeld op snelheid. Het zijn er eigenlijk te veel om op te noemen. Dus check die vooral in de Flitsmeister-app als je gaat rijden vandaag.
3: Marijn Oosterveen.
19: Want het zonnetje schijnt, de beat.

0: De Black Eyed Peas.
1: Marijn, dat was fijn.
0: Dat was zeker fijn. House in de pauze, die lekkerste lunchpauze van Nederland. Aangekomen bij de laatste 10 minuten van die lekkerste lunchpauze van Nederland. Morgen doen we het naadloos over. Hè? Dan weer een nieuwe editie van de lekkerste lunchpauze van Nederland. House in de pauze. De Slam 40 komt eraan zometeen. Voordat de Slam 40 gaat beginnen draai ik nog muziek van Will Smith. A Wild Wild West komt eraan. Who's That Girl? Florida, Low, Martin Solveig, Ready to Go. En dit is een favorietje van mijn moeder. Wes met Alana, maar dan de Robin Schulz geremixed. Tijdens House in de pauze.

0: in de juiste volgorde van 40 naar 1. Zometeen op Slam.
1: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
2: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
1: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
2: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
1: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
2: Handig?
1: Ja. Van de Belastingdienst.
3: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
3: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
5: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
6: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
5: Beren goed, thanks Bo.
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: En actie Olifant.
7: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
6: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
8: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Tour.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar €2,79. Lidl.
3: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
4: Ik zet mijn zonnebril maar op, want ik zie alleen maar stralende gezichten. Nu bij Kruidvat Nivea gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Hoho! Kom je huid verwennen bij
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
6: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
7: Rustig, adem in,
6: ja, maar misschien kunnen we het toch minder lenen dan we denken.
7: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits. Goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
8: Only, Geisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sams. Altijd een sterke wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
9: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: Hey twijfelaar, die brief slingert nog ergens, hè?
11: Ja.
10: Jouw uitnodiging voor bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Je weet wel, het uitstrijkje of de zelftest? Sta er even bij stil. Het kan veel betekenen. Wacht niet langer en doe er vandaag nog iets mee. Kijk op bmhk.nl.
12: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it. Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch. Met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
13: Kia. Movement that inspires.
8: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
14: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Het Rode Kruis vindt het gênant dat Nederland er niet in slaagt om asielzoekers veilig te helpen in Ter Apel. Maar de regering moet dit oplossen, niet wij, zeggen ze. De hulporganisatie besloot gisteren om voorlopig te stoppen met hulp geven aan asielzoekers. Ze vinden dat hun medewerkers in Ter Apel niet meer veilig zijn na steekincidenten. Als het WK voetbal volgend weekend is afgelopen, moet de grasmat in het stadion waar de finale is in New Jersey weer plaatsmaken voor kunstgras. Maar voetbalbond FIFA weet er wat op. Het veld wordt in heel kleine stukjes verdeeld en fans kunnen die kopen. Voor één zo'n stukje ben je een kleine €400 kwijt. Rusland en Oekraïne claimen weer verschillende aanvallen over en weer. Zo zegt Moskou dat het vannacht met raketten centra rond Kiev heeft geraakt, waar onder meer drones worden gemaakt. Oekraïne zegt op zijn beurt in de zee van Azov ruim 20 schepen te hebben bestookt om de aanvoer van brandstof voor Russische troepen in Oekraïne te belemmeren. En rolstoeltennister Diede de Groot is er niet in geslaagd een 25e Grand Slam titel te veroveren. In de finale van Wimbledon verloor ze met 2-6-0 van haar Japanse tegenstandster. Ik krijg gewoon geen schijn van kans, zei ze na afloop. Vorige maand won de Groot nog voor de 6e keer Roland Garros. Dan het weer van Weer Online. Op steeds meer plaatsen schijnt de zon. Het wordt 27 tot 32 graden. Op de stranden is het door de wind iets minder warm. Vanavond ook nog een tijd zonnig. En dit was het nieuws op Slam.
11: Dankjewel Ronald. De wegen af met Flitsmeister dan. 35 vertragingen, 150 kilometer. Dit zijn ze vanaf een minuut of 20. Op de A2 Maarsen Oude Rijn tussen Maarsen en de Leidse Rijntunnel is een ongeluk gebeurd. 5 kilometer, 40 minuten oponthoud. A7 Zurich ten Oever tussen de Breesanddijk en brug over de Stevenssluizen. 20 minuten, 3 kilometer file. A7 Westerbroek Bremen tussen Oudeschans en de Nederlandse grens. Ruim een half uur, 3 kilometer. En op de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Bad Hoeverdorp en Haarlem-Zuid. 40 minuten, 3 kilometer file wordt veroorzaakt door een auto met pech. 1 vertraging nog op de A27 Utrecht-Gorkum tussen Lunette en Hagestein. Ongeluk gebeurt, 25 minuten vertraging. Een hele waslijst aan flitsers. Je checkt ze allemaal in de Flitsmeister-app.
15: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
16: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
17: Iedereen begrijpt elkaar.
18: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
19: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
20: Het is sale bij Maasmechelen Village met kortingen tot 50%. Shop zonder drukte, want in juli zijn we elk weekend open tot 8 uur.
21: En daarna terrasjes tijd, Belle Spritz.
22: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
23: Boost your weekend. Dit is het weekend van Slam. It's the weekend. Slam.
11: De nieuwste Slam 40 wordt geopend door Siep. Waar luister jij, Siep?
24: Bij de zee, bij het zwembad.
11: Waar dan?
24: In Ibiza. 30 graden met zon.
11: Ja, is goed. Oké. Siep, we verbreken de verbinding. Dankjewel. Fijne vakantie, jongen.
24: Oké.
11: Hoi.
24: Dankjewel. Slam
11: 40. Ja, dan lig je daar toch lekkerder dan hier met 30 graden in Nederland. En toch gaan we er één groot feest van maken. Met de 40 meest gestreamde, gejazemde en aangevraagde hits van de week. Is het te warm om te klappen, jongens? Echt waar? En wat nou als ik trakteer op ijsjes zo? Yes! Nou, ze horen me nu niet, maar ik heb helemaal geen ijsjes. Hallo! Oké. Anou, voor dat weekendgevoel, we gaan de 40 grootste tracks van de week doen. Het was nogal een week, hè? Trump die rode kaarten omdraaide. Nou, misschien kan die ook nog wat betekenen voor alle artiesten die uit de Slam 40 liggen. Noah No, Lil Kleine, Bankzitters en Calvin Harris. Bruno Mars heeft het land verlaten, 4 optredens gedaan in de arena. En waarom zijn toch een aantal Nederlanders flink pissig op Bruno Mars? Dat hoor je zo hier. Na het erepodium van vorige week met onder

gedraaid hebben, is het tijd voor de allernieuwste lijst. Met veel groene cijfers hoor. 10 stijgers. Een verpletterende 24 zakkers staan op je te wachten. 3 nieuwe. En ook 3 zittenblijvers. Zitten ze Shakira en Burna Boy daarbij? En mogen ze het tweede weekend aan kop volmaken met Die Die? Dat ga je horen rond 5 uur, dan de bekendmaking. En nu de aftrap van een nieuwe hitlijst. De Slam 40 voor het 3e juli weekend. Bezoekers van de exclusieve afterparty van Bruno Mars en Anderson .Paak in de Amsterdamse club Jimmy Woo zijn woedend. Bezoekers betaalden een kaartje van €300. Maar volgens bezoekers zong het duo slechts 20 minuten en 5 nummers. Daarna verdwenen Bruno en Anderson naar de lounge, waar ze samen nog 2 uur cocktails hebben gedaan. Veel boze mensen spreken van een deceptie, een aanfluiting en zelfs pure oplichting. Damn, €300 voor 20 minuten. Toen ik dat op de wallen neerlegde, heeft ze me ook nog thuisgebracht. Bruno Mars, niet zijn laatste, wel zijn laagste in de Slam 40. Onderaan op 4.

0: Een hele goede zaterdagmiddag slam. Frankie Rizzardo in de Slam 40. Hij staat vanmiddag op het Hembrugterrein, vlakbij Amsterdam. Ik ben daar ook. Ik hoop dat we samen nog even staan te dansen op Shinjuku later vandaag. De nummer 38 in de lijst. Helaas niet de favoriete DJ van Branko, die tickets won voor Loveland afgelopen week op Slam in de middagshow.
1: Frankie Rizzardo, vind je dat leuk?
2: Is mij iets te soft. Ik zou naar een andere stage gaan, maar...
3: Kunnen we aan het eind van het festival Branko op een Branka afvoeren of hoeft dat niet?
2: Nee, zeker niet.
3: Oké,
2: alles verantwoord.
1: Check. Branko, je gaat dan!

0: drie tracks die blijft staan in de Slam 40 vandaag. Dit is echt een hele zeldzame Pokémon. Kygo en Khalid op 36 met Save My Love. Ieder moment de meest succesvolle vrouwelijke DJ ooit in Nederland in de studio. Geen grap, echt waar. Blijf erbij.
1: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
2: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
3: Opgelost, Autotaalglas.
4: Hey, jonge ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
5: Denk het wel, maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
4: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
5: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
4: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
5: Handig?
4: Ja, van de Belastingdienst.
6: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van 400 euro. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Dit voordeel voelt pas echt goed bij Trekpleister. Nu 15% korting op heel veel producten van VSM. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
9: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
8: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
10: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
11: Ja, laatste kans.
10: Nog één keer brullende motoren.
11: Ja, goed.
10: Dit mag je niet missen.
11: Oh.
10: Daar moet je bij zijn.
11: Naar binnen.
10: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
11: Ja.
10: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
12: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs. Knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
13: Broodje van de week. Ontdek nu je favoriet bij Kippie. Altijd met gratis saus.
14: Kippie.
15: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
16: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
17: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
18: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.

0: twijfelaar. Die brief slingert nog ergens, hè?
1: Ja.
0: Jouw uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Je weet wel, het uitstrijkje of de zelftest? Sta er even bij stil. Het kan veel betekenen. Wacht niet langer en doe er vandaag nog iets mee. Kijk op bmhk.nl.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Wees er snel bij. Alleen dit weekend nog 30% korting op bijna alle Philips verlichting. Karwei, maak het mooier.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Avico en Elfer aardappelspecialiteiten en ovenschotels. 1 plus 1 gratis. En alle Plus verse pasta en pasta sauzen. Ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
4: Een hele goede middag, Slim. Het is 3:04. Het weerbericht krijg je van Weer Online. Op steeds meer plaatsen gaat de zon schijnen. Het wordt vandaag 27 tot 32 graden. Op de stranden is het iets koeler vandaag. En vanavond is het ook nog een lange tijd zonnig. Dan de wegen af met Flitsmeister. Het is druk op de Nederlandse wegen. Heeft ongetwijfeld wat met vakanties te maken. 35 vertragingen, 110 kilometer. Dit zijn ze vanaf 20 minuten of met een bijzondere oorzaak. Eerst op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Geldermalsen en Culemborg. Er is een ongeluk gebeurd. Een half uur vertraging, 6 kilometer file. Op de A7 Westerbroek-Bremen tussen Oudeschans en de Nederlandse grens. Een half uur vertraging, 3 kilometer. A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Bad Hoeverdorp en Haarlem-Zuid. Een half uur, 3 kilometer door een auto met pech. En op de A10 de Nieuwe Meer-Koenplein tussen Amsterdam-Slotervaart en Slotermeer. Een half uur, 4 kilometer is een ongeluk gebeurd. Laatste lange vertraging op dit moment op de A27 Utrecht-Gorkum tussen Lunetten en Hagestein. Een half uur, 6 kilometer door een auto met pech. Aardig wat flitsers gespot, die check je allemaal in de Flitsmaster-app.
5: Anouk Hendricks.
6: Ik geloof niet dat ik dit ga zeggen, maar ieder moment de meest succesvolle vrouwelijke DJ ooit uit de Nederlandse hitlijsten. Hier in de studio. Spoiler, ze is niet Nederlands. En spoiler, ze

Antoon. Antoonbaar, een van de allergrootste hits van Nederland op 33. Wel de hardste zakker en daarmee ook de enige die zo hard zakt. Met de enige. Dit is de Slam 40, Anon voor dat weekendgevoel op je hopelijk vrije zaterdagmiddag. We zijn bij de eerste van drie hete nieuwe binnenkomers aanbeland. Daar staat de nieuwe superster in wording, Jazzy. Ze had al die hit met Calvin Harris, die deze week uit de Slam 40 is gekukeld, Satisfy. En meteen komt ze met nieuw grof geschud, haar eigen hit, hoppa. Jazzy is nooit uit de Slam 40 vertrokken, zou je kunnen zeggen. Ik zat even te luisteren naar dat intro van die nieuwe track, Invisible, de allernieuwste Jazzy. Het was ook de Mixmarathon Track of the Week. Dus je hebt hem misschien al regelmatig voorbij horen komen op Slam. Luister even naar die lekkere drums aan het begin.

0: Bijna de hele opstelling verandert in de Slam 40. Slechts 3 tracks blijven staan waar ze stonden vorig weekend. Maar ook J-Lo en Guetta leverden eentje in. Nog 2 hete nieuwe binnenkomers te gaan. Harry Styles onderweg, Axwell en deze van Pidi. Yo, alle reden om Slam aan te houden vanmiddag.
1: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel €20 korting.
3: Elke maand weer.

0: profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
1: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
1: Odido. Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op?
3: I am Vaiana of Motunui.
4: Deze zomer.
5: Here we go.
4: Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren.
6: See her light up the night in the sea. She calls me.
7: The ocean chose you.
4: Disney's Vaiana. Nu in de bioscoop.
8: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
9: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
10: Bij Plus vind je alles voor de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. 3 plus 1 gratis. En Coca-Cola, Fanta, Aquarius en Powerade 50 centiliter. 1 plus 1 gratis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
11: Zou 2 glaasjes bubbels mogen van mijn mama?
12: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
13: Kijk eens, dames. 2 glazen bruiswater.
12: Dan zou een glaasje bubbels gewoon een glas bruiswater zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
14: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bek in de trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
15: Honor the craving.
16: Domino's. Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
17: Kom maar verder.
16: Met airco-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
17: Hij is weer klaar.
16: QuickFit en weer verder.
18: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea, 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
19: Je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM en in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
20: Goedemiddag, ik ben Mark Bergt. De doden die in Zuid-Spanje zijn gevallen door de enorme natuurbrand zijn waarschijnlijk vooral buitenlanders, Belgen en Britten. Ze moeten nog geïdentificeerd worden. Er zijn 12 doden en zeker 7 mensen worden vermist en er zijn ook 8 gewonden. In Frankrijk is het zo warm dat grote toeristentrekkers de komende dagen eerder dichtgaan. Het gaat onder meer om de Eiffeltoren en het Louvre in Parijs. Ze laten aan het begin van de middag geen bezoekers meer toe. En ook zijn allerlei vuurwerkshows op de nationale feestdag 14 juli afgezegd. Het Rode Kruis maakte gisteren bekend dat het voorlopig geen hulp meer geeft bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, maar baalt daar wel van. Nederland moet gewoon zorgen dat het er veilig is, zegt het Rode Kruis. Het gevaar wordt veroorzaakt door een kleine groep mannen die vrijwel geen kans maakt op een verblijfsvergunning. En de ketelbrug in Flevoland had gisteren een storing, waardoor de slagbomen niet meer omhoog gingen. En een ongeduldige automobilist heeft toen zelf een slagboom losgeschroefd en op de vluchtstrook gelegd. Rijkswaterstaat noemt het vernieling. Een officiële monteur heeft de andere slagbomen weggehaald, waarna iedereen weer kon doorrijden. Het weer nu van Weer Online. Zonnig en warm, het kan wel 31 graden zijn. Op de stranden is het wat koeler, want daar staat wind. Morgen verandert er weinig, het is eigenlijk een herhaling van vandaag. En dat was het nieuws op Slam.
21: Dankjewel Mark Berg, dan de wegen af met Flitsmeister. Vertraging op 35, meer dan 150 kilometer. Dit zijn ze vanaf een kwartier of met een bijzondere oorzaak. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Hoevelaak en Barneveld een uur en een kwartier. Er is daar een ongeluk gebeurd. Er staat 8 kilometer file. Op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Rijsenhout en het Rinkwaard aquaduct een half uur, 6 kilometer. Op de A6 Lelystad-Emmeloord tussen Lelystad-Noord en de Ketelbrug een minuut of 20, 4 kilometer. En op de A7 Westerbroek-Bremen tussen Oudeschans en de Nederlandse grens om en nabij 30 minuten, 3 kilometer file. Nog even traag ik gemeld op de A27 Utrecht-Gorkum tussen Lunetten en de Lekbrug. 20 minuten, 6 kilometer heeft met wegwerkzaamheden te maken. Een flinke lijst aan flitsers check je allemaal in de Flitsmaster-app.
5: Ik zet mijn zonnebril maar op, want ik zie alleen maar stralende gezichten. Nu bij Kruidvat Nivea gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Hoho! Kom je huid verwennen bij
15: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
22: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
23: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
24: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
25: Kijk op kwf.nl/voor wie.
26: KWF, tegen kanker voor het leven.
27: Bij

zijn slechts 40 plekken te vergeven iedere week. Er zijn er wel 3 vrijgekomen. Die zijn drukker met Trump aan het bellen of het nog teruggedraaid kan worden. Dat betekent ook 3 nieuwe namen in de lijst. Zometeen een hete nieuwe binnenkomer op nummer 24. En we zijn nu bij 27. Ik weet zeker dat deze zangeres ook die viral broek heeft van Sara. Heb je dat meegekregen? Er gaat een broek viral. Hoe vaak is dat? Van Sara, ja. Die heeft enorm wijde pijpen en die zijn ook heel lang. Daardoor gaan veel meiden op hun snuffert als ze die broek dragen. Op social media staan al steeds meer video's van meiden die zelfs in het ziekenhuis eindigen door die virale broek van de Sara. Nou, ik vind dit echt materiaal voor een nieuwe Final Destination film. Dat van die meiden op een roltrap staan, maar dat die lange pijpen vast komen te zitten zo in de tredes en dan... Ik kan zo slecht tegen die films. Roxy Ro, ja, die rockt vast die Sara broek. Kijk uit, schat, op nummer 7.

0: Hard of Enough the Sun.
1: Dit zijn de 40 populairste tracks van dit moment.
2: De Slam. De Slam 40.
1: 40.
3: Lekkere! Kom maar door!
1: 26.

eerste stijger van het weekend. 8 plekken erbij voor Axwell. Niet gemaakt voor de radio, maar we don't care. Wij draaien wat in de clubs hot is. Whatever Turns You On op nummer 26 in de allernieuwste Slam 40. Heb je het gehoord? Swifties zijn weer helemaal psycho gegaan. Ze willen allemaal kunnen zeggen dat ze toch een beetje bij de bruiloft van Taylor en Travis zijn geweest. Daarom kan je op eBay nu afval kopen. Afval dat na de bruiloft van Taylor en Travis rond Madison Square Garden werd gevonden. Ja, rondom het stadion waar de bruiloft gehouden is. En dan heb ik het niet over, laat ik zeggen, weet ik veel, flyers of confetti met hun namen erop. Nee, echt gewoon ordinaire dopjes, rietjes, in epoxy gegoten door een kunstenaar. En je kan dan zeg maar een dobbelsteen kopen. Dat lijkt dan helemaal doorzichtig. En er zit dan een bierdopje in dat in de buurt bij Taylor Swift was op de dag van haar bruiloft. $25 per stuk. Ook wordt er online een zak lucht aangeboden van binnen de bruiloft. Dus mensen die binnen waren, die hebben een zak lucht gevangen. Dat kost je $50.000. Ik zelf heb Taylor Swift 2 keer live gezien, dus weet je wat we doen? Zo, 1 en... Oh, dit zijn mijn ogen en die ga ik nu te koop zetten op Marktplaats. De grote vraag is of deze man ook bij de bruiloft was. Haar ex, Harry Styles, de nummer 25.

0: Slechts 3 nieuwe entries in de Slam 40, waarvan er straks eentje 4 keer de arena uitverkocht. Welke artiest het is? Nou, misschien kan je het raden, maar het liedje, nou, dat is wel een bijzondere. Die hebben we nog nooit eerder op Slam gedraaid. Nu ook weer zo'n hete nieuwe binnenkomer in de Slam 40 op 24. Ja, het regent echt nieuwe muziek vanmiddag. Een track met een beetje dubbele titel. Het heet Feestje op mijn graf. En in de Slam Ochtendshow hebben wij zelf ook wel een leuk idee over hoe we het graf nou wat vrolijker kunnen krijgen. Wat mij dus echt heel erg leuk lijkt eigenlijk, is als wij op begraafplaatsen en op grafstenen een QR-code zetten die je dan kan scannen. En dan krijg je gewoon even een soort van filmpje te zien over die persoon. Dat je even ziet wat diegene nou allemaal heeft gedaan in het leven. Als ik jouw QR-code zou scannen, wat zou ik dan zien, Marijn? Wat zijn de hoogtepunten? Sorry, ik begon te lachen. Ik weet niet waarom.
1: Ik weet het niet. Ik zou best een QR-code willen of zo, maar dan gewoon naar een Disney-film of zo. Dat je gewoon dat die gewoon opent.
0: Oh ja, dat we allemaal de Lion King zitten te kijken bij Marijn op het graf. Nou, dan is de Circle of Life wel mooi rond. Hopelijk duurt dat nog heel lang, vriend. De opposites.

En... werd de nummer 1. Ja, wat denk jij? Gaan Shakira en Burna Boy het voor een tweede weekend flikken... of liggen er toch nog kapers op de kust? Spoiler, het zijn er genoeg in ieder geval. We gaan horen hoe het afloopt rond 5 uur de bekendmaking van de nummer 1 van Nederland. En nu nummer 22, Bakermat, I Love Life.

0: Alesso is de besto. Maar toch zijn er nog 20 iets beter. We gaan zo de helft van de Slam 40 over. En dat doen we met een nieuwe track van de man die 4 keer de arena uitverkocht afgelopen week. Wie het is, hoor je zo.
1: Slam geeft je elk moment van de dag de juiste vibe. Van je wekker tot je weekend. Overdag en 's nachts. En juist die overgang van dag naar nacht heeft iets magisch. Zomerlang, elke zonsondergang. De lekkerste DJ-sets op Slam.
2: The sun goes down. The vibe goes up. Slam Sunsets.
1: Zondag tot en met donderdag tussen 8 en 10. Check de line-up via slam.nl.
3: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Kies een mix barbecue. Vlees, vis, vega en salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen met 25% korting. Een voordelige zomer? Dat is de ja. Van Jumbo.
4: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
5: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
6: Honda, the power of dreams.
7: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleet managers, opgelet. Zorg dat je bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
8: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
9: Kia. Movement that inspires.
7: Bestel je OBU op netlink.nl.
10: 18 plus, speelbewust.
11: Ja. Echt serieus?
12: Oh, wat een geld.
13: 18.000. Godverdikke me.
14: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
15: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Overgang Balanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
10: 18 plus, speelbewust.
16: Jeans, t-shirts, shorts, jurken, tops. Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
17: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
18: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
19: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
20: Big or small, tiny or tall.
21: Hou het safe deze zomer met condoom.nl. Condooms, toys en beflapjes.
22: Condoom.nl. Je boekt de perfecte vakantie. Een vers ontbijt in de ochtend en een romantische foto van jullie samen. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
23: Hey twijfelaar, die brief slingert nog ergens, hè? Ja, jouw uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Je weet wel, het uitstrijkje of de zelftest? Sta er even bij stil. Het kan veel betekenen. Wacht niet langer en doe er vandaag nog iets mee. Kijk op bmhk.nl.
24: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
25: Nu met de Gamma Voordeelpas 20% korting op sierbestrating, grind en split.
26: Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
25: Dat zeg ik.
27: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
0: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
1: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak... op landbouw.nl.
2: Bijna half vier, goedemiddag. Het weerbericht van Weer Online. Op steeds meer plaatsen gaat de zon schijnen vandaag. Het wordt 27 tot 32 graden. Op de stranden is het iets koeler en vanavond is het ook nog een lange tijd zonnig. Dan de wegen af met flitsmarsen, nog op en nabij de 120 kilometer aan files. Dit zijn ze vanaf een kwartier of met een bijzondere oorzaak. Eerst op de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Hoevelaken en Barneveld. Een uur vertraging. Is een ongeluk gebeurd. Naar verwachting is deze vertraging pas om 4:15 opgelost. A2 Utrecht-Amsterdam tussen Maars en Vinkeveen. Een kwartier, 5 kilometer file. A4 Amsterdam-Den Haag tussen Rijsenhout en het Drinkvaart-Aquaduct. Een minuut of 20, 5 kilometer. Op de A6 Lelystad-Emmeloord tussen Lelystad-Noord en de Ketelbrug. Is een ongeluk gebeurd. Een half uur vertraging, 5 kilometer. En op de A27 Utrecht-Almere tussen Hilversum en Eemnes, een kwartier vertraging, 3 kilometer file, heeft te maken met wegwerkzaamheden. Een grote lijst aan flitsers, de hele lijst check je voor vertrek in de Flitsmaster app.
3: Anul Hendricks.
4: En we vieren het weekend zo hard met de Slam 40. Ik heb zometeen de hoogste nieuwe binnenkomen voor je op 17. Die man verkocht gewoon 4 keer de arena uit. Wie het is, dat hoor je zo dadelijk in de nieuwste Slam 40. We zijn de 40 grootste tracks van deze week aan het draaien. Van 40 naar nummer 1, dus opperste concentratie. We tellen verder terug. Van nummer 20 gaan we nu in één reeks naar de nummer 1. Olivia Rodrigo, precies op de helft.

0: Nou, dachten wij dat Bebe Rexha de meest gelovige was in de Slam 40 met... ironisch, Faithless. New Religion op 18. Blijkt Bruno Mars denk ik toch nog wel iets religieuzer. Ik was bij zijn Arena Show en daar werd je gewoon geblest voor het concert door Bruno zelf.
1: Give my band and I the power and strength to give this city a show they'll never forget.
0: En zo was heel Amsterdam geblest door Bruno. Kort voor het optreden begon, bespraken een paar mensen naast mij dat de echte naam van Bruno Mars helemaal geen Bruno Mars is. In zijn paspoort staat Peter Hernandez. En ik kon het toch niet helpen, maar toen Bruno begon, dan kijk ik toch naar die gast met zijn sexy moves van... Hij heet Peter. Daar staat Peter te dansen voor mijn neus. En dat haalt toch wel iets van zijn seksappeal af. Ik kan niet anders zeggen. In de Slam 40 is On My Soul nieuw binnen. Veel gestreamd in Nederland. Mede door die optredens natuurlijk. Bruno Mars.

Boys, helemaal uit AI Frika. Je hoorde Let Me Be. In de Slam 40 op 16. Yo, wie pakt er 14 plaatsen bij en schiet van 28 naar 14? Dat zo in de Slam 40. Nu nummer 15. Voordat ik die ga draaien, wil ik je ook even hyped maken voor volgende week. Ja, het is gek om al naar maandag toe te werken. Het is helemaal in het weekend. Ik wil dat woord eigenlijk niet in de mond nemen. Behalve als het gaat om de Slam Sunsets. Onze nieuwste uitvinding, een experiment wat alleen maar kon slagen. Op papier al zo lekker. De beste DJ-sets aan het einde van een warme zomerdag, waarmee de zon gaat zakken. Dus op het moment dat de zon naar beneden gaat, starten wij een DJ-set van bijvoorbeeld Kulch komende week, Lucas en Steve, Tin Licker, May Salome. Gewoon precies die sound die je wil bij een oranje kleurende lucht. En vervolgens stopt die set als de zon onder is. Gewoon precies als de zon onder is, dan boep, trekken wij de kabel eruit. En dan was dat de Slam Sunset voor die dag. Het is de allerlekkerste manier om een warme dag mee af te sluiten. Je speakers blazen dan koele lucht en nou, je krijgt er de slaapkamer gewoon cool mee. Is mijn ervaring. Wow, ik begin altijd gewoon meteen te zingen van de Bauza op 15.

0: superstar van de Slam 40, de hardste stijger. Van 28 naar 14. Het shirt van Johan Cruijff is aan het rocken en het staat er geweldig. Zometeen nog een Nederlander met een X in de naam, die een plaat heeft met Ed Sheeran. Je hoort zo wie?
1: Slam. Grand Slam.
0: De allergrootste tune op Slam komende week, die wij extra vaak gaan draaien. En dus volgende week misschien wel in de Slam 40 staat. Een tip, Criss Cross Amsterdam.

0: jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
1: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals hak groenteconserven, 1 plus 1 gratis. En alle Almhof, kwark, hoekje en choco met slagroom, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
3: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Legoland Billund Resort in Denemarken. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
3: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
5: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
6: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
7: Domino's.
5: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
8: Dat ruikt lekker. Kom voor vers gegrilde kippenpoten naar
9: Kippie.
10: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
11: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
12: Nu met Club Karwei 50% korting op 10 liter Sikkens witte muurverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
13: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: Hey, jonge ondernemer. Klaar voor de btw-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
15: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
14: Ook dan moet je btw-aangifte doen.
15: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
14: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
15: Handig?
14: Ja, van de Belastingdienst.
13: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
16: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
17: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
19: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
20: Goedemiddag, ik ben Mark Bergt. Ga niet met de auto naar Scheveningen, Noordwijk en Katwijk, want er is geen parkeerplek meer te vinden bij de stranden. Dat zeggen de badplaatsen tegen Omroep West. Ze adviseren strandgangers om op de fiets te stappen of het openbaar vervoer te nemen. In Rotterdam is brand in een woning geweest door een fatbike. Die stond buiten tegen de gevel en vatte vlam, meldt Rijnmond. Het vuur sloeg naar binnen en de hele benedenverdieping is afgebrand. Er was niemand thuis en daarom zijn er ook geen gewonden. De slachtoffers van de natuurbrand in Spanje zijn waarschijnlijk vooral Belgen en Britten, zeggen de autoriteiten. In het rampgebied bij Almeria wonen veel buitenlanders. Naast de 12 doden worden ook zeker 7 mensen vermist. In Frankrijk heeft president Macron opgeroepen om voorzichtig te zijn met vuur in de natuur. 9 op de 10 branden komt door mensen, zegt hij. En de Britse politie heeft de verkeerde opgepakt voor de moord op een oud-politicus. Ze zat bij de conservatieve partij en stapte later over naar Reform UK van Nigel Farage. De man is vrijgelaten. De politica was woensdag nog op tv om het beleid van Farage te verdedigen. Ze zou een paar uur later zijn vermoord. Het weer nu van Weer Online. Zonnig en warm, het kan wel 31 graden zijn. Op de stranden is het wat koeler door een wind. En morgen verandert er eigenlijk weinig. En dat was het nieuws op Slam.
7: Dankjewel Mark. Een hele goede middag de weg af met Flitsmeister. 18 vertragingen, meer dan 50 kilometer. Dit zijn ze vanaf een minuut of 10. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Hoevelaak en Barneveld neemt de vertraging af. Inmiddels nog een minuut of 40, 6 kilometer file. Op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Nieuw-Vennep en het Ringvaart-Aquaduct een kwartier, 4 kilometer file. Op de A6 Lelystad-Emmeloord tussen Lelystad-Noord en de Ketelbrug een half uur, 6 kilometer. Op de A7 Westerbroek-Bremen tussen Oudeschans en de Nederlandse grens een kwartier, 2 kilometer. En op de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland een kwartier. Er staat daar eveneens 2 kilometer file. Veel controles gemeld op snelheid, die vind je allemaal in de Flitsmeister-app.
9: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
21: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea, 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
22: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
23: Kies voor Gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
24: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
25: Boost your weekend. Dit is het weekend van Slam. It's the weekend. Slam. Anul Hendricks. Boost your
26: summer. Amigos, luister goed. Wij zijn aangekomen bij het laatste stuk van deze rit. Er is geen weg meer terug. Nog 13 tracks staan overeind in de shootout. De zon brandt. Het stof hangt in de lucht. Vingers boven de trekker. We gaan het doen. Pak je sombrero. We hebben er nog 13 te gaan. En dan weten we wie de winnaar is van deze enorme shootout inderdaad. De Slam 40. Iedereen wil de nummer 1 raken. Maar wie komt er in de buurt? Ik moet zeggen dat Ed Sheeran en Martin Garrix verdomde dichtbij zijn gekomen. Maar net niet voldoende. Vamonos met de Martin Garrix en Ed Sheeran nummer 13. Repeat it.

Let op tot einde. Ja, dat waardeer ik wel. Die knipoog naar Music Sounds Better With You van Stardust daar, waar Lost Frequencies de mosterd vandaan heeft. In dit geval de Franse mosterd, ja. 12. Live It All in de Slam 40. Vanavond speelt Engeland de kwartfinale op het WK voetbal tegen Noorwegen. Liam Gallagher, of is het Noel? Ik haal ze altijd door elkaar. Liam Gallagher, ja, een van de twee Oasis-broertjes, heeft al gezegd dat als Engeland wint, hij graag in de halve finale Wonderwall live komt doen. Nou,

dus beter wint Engeland vanavond van Noorwegen. En hebben we Oasis daar op het veld staan om Wonderwall live te doen. Ariana Grande heeft ook een keer een waanzinnige versie van Wonderwall gezongen. Die reden was minder leuk toen in Manchester. Misschien weet je dat nog. Je hoort haar nu op 11.

Van AZ, heb je dat gehoord? Jur Schipper die stopt per direct met profvoetbal. Hij had een dikke carrière, lekker contract, maar hij zegt... ik vind het niet meer leuk, dus ik stop met profvoetbal. Hij is dankbaar, maar hij weet nog niet wat hij verder gaat doen. Wauw, zijn grootste redding als keeper was misschien wel de redding van zijn eigen geluk. Ik maak tegeltjes in het weekend, ja. Dat is mijn nieuwe hobby.

0: Zijn we ooit zo dichtbij geweest? Oh ja, vorige week komt deze tijd. Elke zaterdag de Slam 40 met zometeen de finale.
1: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
4: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
6: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
7: Kom maar verder.
6: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
7: Hij is weer klaar.
6: QuickFit en weer verder.
4: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim Tros tomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
8: Mam, waar is mijn zwemband?
9: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
10: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
11: Allsafe.
12: Geeft ruimte.
13: Hey, jonge ondernemer. Klaar voor de btw-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
14: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
13: Ook dan moet je btw-aangifte doen.
14: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
13: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
14: Handig?
13: Ja, van de Belastingdienst.
10: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
15: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plantkracht.
16: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Nieuwsradio.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
3: Ik zet mijn zonnebril maar op, want ik zie alleen maar stralende gezichten. Nu bij Kruidvat Nivea gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Hohoho! Kom je huid verwennen bij
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Social deal, beauty deals, take one en actie Bo.
6: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
5: Sorry Bo, het is beauty.
6: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal, deals die je niet mag missen.
7: De prijsfavorieten van Alpe.

0: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
3: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
4: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
5: Kijk op kwf.nl/voor wie.
6: KWF. Tegen kanker voor het leven.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
7: Een hele goede middag, Slam. Het weerbericht krijg je van Weer Online. Het is zonnig en flink warm met op dit moment 27 tot 31 graden. Op de stranden is het minder warm door een lekker windje wat daar aan het waaien is. Vanavond zakt de temperatuur naar een graad of 17. Morgen wordt het wederom warm. 23 graden in het noorden, 29 in het midden van Nederland en 30 tot 32 graden in het zuidoosten van Nederland. Dan de wegen af met flitsmars en met een aantal vertragingen. 20 kilometer, dus ze zijn flink afgenomen. Er staan nog wel een aantal flinke. Op de A1 Apeldoorn Amersfoort tussen Hoenderloo en Kootwijk is een ongeluk gebeurd. 40 minuten, 4 kilometer file. Op de A4 Den Haag Amsterdam tussen Nieuw-Vennep en het Ringvaart Aquaduct een kwartier vertraging, 3 kilometer. A29 Berg op Zoom Rotterdam tussen Hellegatsplein en Numansdorp is een technische storing gaande. De weg is daarom afgesloten. Daarvoor op dit moment een kwartier vertraging over 3 kilometer. En een lange file op de A29 Rotterdam Berg op Zoom tussen Numansdorp en de Haringvlietbrug, 3 kilometer. De weg is afgesloten, ook door die technische storing. Een kwartier vertraging. Controles op snelheid gemeld op de A1 bij de Lutte, 177.2. A4 bij Schiphol, hectometerpaal 8.0. A4 bij Den Haag, hectometerpaal 46.0. A7, Den Oever richting Bolsward bij Witmarsum, een flitser bij 108.1. Op de A7 Drachten richting Heerenveen bij Ter Wispel, 152.3. A9 Alkmaar richting Haarlem bij Heemskerk, 56.6. A10 Diemen richting de Zeeburger Tunnel bij Amsterdam, een flitser bij 11.3. Op de A12 Gouden richting Utrecht bij Harmelen, een flitser bij 46.9. En de laatst gemelde flitser op dit moment, A44 Wassenaar richting Nieuw-Vennep bij Wassenaar, een flitser bij 20.4.
8: Anouk Hendricks.
9: Een van de heetste tracks van deze zomer is echt kokend heet. Op sommige plaatsen in dat land is het wel 44 graden. Welke track het is, hoor je zo. Na een van de andere populairste. Populair.

Ja, echt een hoop mensen die dachten dat ik het over Jamaica had toen ik zei, er staat een heel heet land in de Slam 40, waar het wel 44 graden wordt. Nee. Ik had het over Frankrijk. Hoe is het met de hittegolf daar? De Tour de France is op sommige plaatsen gereden zonder publiek ernaast. Oh ja, alsof die mensen langs de kanten warm hadden. Nee, het gaat om die mensen op de fiets. Moet ik dat nou uitleggen? Ik denk het niet, hè. Een zware hittegolf in Frankrijk. Op veel plekken nog steeds code rood, ook in Parijs vanwege de gevaarlijke temperaturen. Maar ik zie alleen maar mogelijkheden. Laten we de Eiffeltoren omdopen tot de grootste barbecue-spies ooit. Heeft iemand gewoon een lekker groot stuk om eraan te rijgen? In de Slam 40 is deze virale Pilé uit Parijs. De nieuwe nummer 4, Mauvais Joe.

het tegenovergestelde van een blauwtje lopen. Na de afwijzing gewoon een jaar later alsnog de prijs pakken. Edge of Desire is een jaar uit en nu pas de nummer 2 in de Slam 40. Die is helemaal terug, iedereen wil het horen. Jonas op 2. En wat stond daar ook alweer? Hugel, Moving to the Sun. Another and Talk to You, 2 plaatsen gezakt naar nummer 9. Topic nooit eerder zo hoog met deze track. Sorry, puppy.

Jamaican Bam Bam. Een van de weinige tracks die is blijven staan dit weekend. De hoogste plek ooit voor Movejo en Pilo.

Shakira aan kop in de Slam 40. Goudlokje met haar gouden plaat. Die Die. En ook Burna Boy is blij. Ga ik vanuit. Ik ga hem zo appen. Dankjewel voor het vele streamen, Shazam en aanvragen van al deze tracks. De Slam 40 klonk weer te gek. En dat komt door jou. Jij stelt de lijst samen door dus veel tracks te streamen, Shazammen en aan te vragen. Hou je radio ook lekker op Slam. Zometeen de weekendmix van Martin Pieters. Het is een jubileumshow. Wacht, laat mij dat heel even checken. Ik kreeg dat door hier van de grote baas. Ja, het is exact 7 jaar geleden dat de weekendmix begon op Slam. Het 7-jarig jubileum. De extra speciale en extra dik klinkende show. Staat op je te wachten zometeen na de korte break. Dan doen we de mixmarathon chart nog met de bruutste danceclubs bangers. Wauw, dat klonk vreselijk. De beste dancebeukers uit de clubs wereldwijd. En vanavond om 8 uur de Boomroom. Veel plezier! Slam. Nee, ik wil nog niet weg. Ik heb nog een track voor je die je vast wil horen als het zulk lekker weer is in deze...

0: geld. Wat dacht je van een XXL-fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar 25 euro per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis.

0: 2,79. Lidl.
1: Zonalarm. Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis.
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Lidl is de nummer 1 in prijs en kwaliteit. En nu ook door de Consumentenbond bewezen. Onze Cania-mayonaise is best getest en best te koop. En dat voor maar 79 cent. Lidl, je verdient het.
3: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking. En tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
4: Hey twijfelaar, die brief slingert nog ergens, hè?
5: Ja,
4: jouw uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Je weet wel, het uitstrijkje of de zelftest? Sta er even bij stil, het kan veel betekenen. Wacht niet langer en doe er vandaag nog iets mee. Kijk op bmhk.nl.
6: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea, 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Hey, jonge ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
8: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
7: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
8: Ah, oké. Okay. Goed dat je het zegt.
7: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
8: Handig?
7: Ja. Van de Belastingdienst.
9: BME Legend, Jack and Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
10: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met 3000 euro inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA. Een wereld aan ideeën.
13: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor 1390 euro. Swiss Sense.
14: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
15: Honor the craving.
16: Domino's.
17: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
18: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
19: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
20: Goedemiddag, ik ben Mark Bergt. In Amersfoort is afgelopen nacht een man in elkaar geslagen die op de Pride was geweest. De politie kreeg een melding en vond hem zwaargewond op straat. Hij vertelde dat hij was aangevallen door jongens die op fatbikes reden. Of het anti-homo-geweld was, is niet duidelijk. De politie maakt zich zorgen om een man uit Nieuwegein. Hij vertrok woensdag op de fiets en daarna is niks meer van hem gehoord. Hij heet Thomas en is 35 jaar. De politie heeft een foto van zijn fiets op internet gezet. Die heeft blauwe en roze kleuren. Wie hem gezien heeft, wordt gevraagd om dat te melden. In Den Haag is weer een stuk steen toegevoegd aan het toekomstige monument voor de massamoord in Srebrenica. Duizenden moslimmannen werden vermoord en Nederlandse VN-militairen konden ze niet beschermen. Dat werd vandaag herdacht, het is 31 jaar geleden en het monument bestaat nu uit 31 natuurstenen. En het is vrijwel zeker nu dat Jurgen Klopp de nieuwe trainer wordt van Duitsland, dat al vroeg werd uitgeschakeld op het WK voetbal. Bondscoach Julian Nagelsmann stapte toen meteen op. Klopp was eerder trainer van Liverpool en is ook bekend van tv-reclames voor een site waar je hotels kunt boeken. Het weer nu van Weer Online. Ook vanavond is het nog lekker om buiten te blijven. Het koelt uiteindelijk af naar 14 tot 19 graden, maar dat is pas vannacht. Morgen een herhaling van zetten, ook dan een mooie zomerdag en hoge temperaturen. En dat was het nieuws op Slam.
5: Hey.
15: Hey Liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
5: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
15: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
16: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL Ziet, slim bekeken.
6: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
16: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet, slim bekeken.
21: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Segafredo koffiebonen, 1 plus 1 gratis. En Slimpie siroop, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
22: Het is sale bij Maasmechelen Village, met kortingen tot 50%. Shop zonder drukte, want in juli zijn we elk weekend open tot 8 uur.
23: En daarna terrasjes tijd, Bele Spritz.
24: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
25: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
26: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
27: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
28: Boost your weekend.
29: Dit is het weekend van Slam.

gekomen en gegaan. Maar er was één vaste rots in de branding. Eén vast baken dat altijd op zaterdag die Slam Weekend Mix voor elkaar wist te boksen. De snelste mix van Nederland. Martin Pieters. Deze week, daar mag nogmaals voor geklapt worden. Deze week dus 7 jaar Slam Weekend Mix. Het is ongekend, wat een prestatie. Snelle berekening laat zien dat hij meer dan 150.000 artiesten aan elkaar heeft gemixt tijdens de snelste mix van Nederland. Editie 351. Goed dat je erbij bent. De jubileumeditie van de Slam Weekend Mix. Aan elkaar gemixt door Martin Pieters. @MartinPieters op Instagram. Ga die man volgen. Muziek van Disco Lines, Meu, DJ José, Z, Major Lazer, Stromae. En dit is...

0: geeft je elk moment van de dag de juiste vibe. Van je wekker tot je weekend. Overdag en 's nachts. En juist die overgang van dag naar nacht heeft iets magisch. Zomerlang, elke zonsondergang. De lekkerste DJ sets op Slam.
1: The sun goes down. The vibe goes up. Slam Sunsets.
0: Zondag tot en met donderdag tussen 8 en 10. Check de line-up via slam.nl.
2: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
3: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
2: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
4: Switch nu naar Ziggo en scoor een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Ga voor een fris en schoon huis met Vibra. Nu Lenor wasverzachter. Een fles van 882 ml voor maar €2,99. Of Witreus toiletblok 50 gram, 2 stuks voor maar €3. Ook op vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
4: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Wow. Pas op hoor. Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
7: Oh, nu al zin in zaterdag.
6: Dus speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
8: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
9: Goedemorgen!
10: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
8: Profiteer nu van de allerbeste last minute deals. D-Reizen, live your dreams.
11: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
12: Bij Plus vind je alles voor de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vegan assortiment in de Kies en Mix. 3 plus 1 gratis. En Coca-Cola, Fanta, Aquarius en Powerade 50 centiliter. 1 plus 1 gratis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
11: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
13: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals Care Elmond Handzeep.

0: samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland? Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
1: Lunchtijd? Kom voor de lekkerste broodjes naar Kippie. Altijd met gratis saus.
2: Kippie.
3: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
4: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeelpas nu 30% korting op Flexalakken. Dat zeg ik.
5: Dit voordeel voelt pas echt goed bij Trekpleister. Nu 15% korting op heel veel producten van VSM. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
7: Opgelost, Autotaalglas. Hey, jonge ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
8: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
7: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
8: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
7: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
8: Handig?
7: Ja, van de Belastingdienst.
9: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
10: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
11: Een hele goede avond, Slam, het weerbericht van Weer Online. Op dit moment nog een graad of 26. Het blijft lang zonnig vanavond, meldt Weer Online. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen wordt opnieuw een zonnige dag. 23 graden in het noorden, 29 in het midden en 30 tot 32 graden in het zuidoosten.

Slam Weekend Mix editie 351 aan elkaar gemixt door Marten Pieters. Deze week 7 jaar. Ja, jongens. Er staat hier een enorm grote fanbase van Marten Pieters in de studio. Al 7 jaar lang rots in de branding, de Slam Weekend Mix. Elke zaterdagavond hier op Slam. De snelste mix van Nederland. Ook deze 2 uur weer om en nabij de 500 artiesten die voorbij gaan komen. Zojuist Calvin Harris, Jason Derulo, Mark Ronson, Bless, Chemical Brothers, Armin van Buuren en nog veel meer. Wat zit eraan te komen in die Slam Weekend Mix? Nou, je moet het eigenlijk een beetje over je heen laten komen. Want alles gaat in de blender, alles gaat in de mashup. Dus je hoort Afrojack, Showtek, Macklemore, Ryan Lewis, Aztec, Mike Momberg, Madonna. Zoals je ze nog nooit gehoord hebt hier op Slam.

de snelste mix van Nederland. Ik hoop dat je lekker buiten zit. Het is een zonnige zaterdagavond. Barbecue'tje aan, Slam Weekendmix op de achtergrond. Het wordt fantastisch. Muziek van Roger Sanchez, David Guetta, Afrojack, AC Slater, Green Velvet. En de instrumentaal van deze moet je herkennen, want deze is veelvoudig gedraaid op Slam afgelopen week. Het was Mix Marathon Track of the Week van Jazzy en Chris Lorenzo. Heet Invisible.

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
1: Hey twijfelaar, die brief slingert nog ergens, hè?
2: Ja,
1: jouw uitnodiging voor bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Je weet wel, het uitstrijkje of de zelftest? Sta er even bij stil. Het kan veel betekenen. Wacht niet langer en doe er vandaag nog iets mee. Kijk op bmhk.nl.
3: De prijsfavorieten van Albert.

0: Arto. Hou het safe deze zomer. Met condoom.nl. Condooms, toys en beflapjes. Condoom.nl.
1: Doe maar iets sterks voor papa en mij.
2: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
3: En iets sterks voor de mannen. 2 gemberthee.
2: Dan zou iets sterks gewoon een kop gemberthee zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
4: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
5: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea, 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
7: Hey, jonge ondernemer. Klaar voor de btw-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
8: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
7: Ook dan moet je btw-aangifte doen.
8: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
7: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
8: Handig?
7: Ja. Van de Belastingdienst.
9: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.
10: Fans van Voordeel.
9: Aldi.
11: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
9: Kom maar verder.
11: Met airco-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
9: Hij is weer klaar.
11: QuickFit en weer verder.
9: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Verse kersen, 500 gram voor maar €1,89. En rode paprika's, vers van eigen land, 500 gram maar €0,99. Zo goedkoop, daar word je fan van. Aldi.
12: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
13: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel worden binnenkort de tenten weggehaald waar asielzoekers in de schaduw konden zitten. Ze waren neergezet door het Rode Kruis dat gisteren besloot om alle hulp daar te stoppen. Het zou er te gevaarlijk zijn geworden, zo waren er deze week 2 steekincidenten. De politie is op zoek naar getuigen en camerabeelden van een zware mishandeling in Amersfoort. Het gebeurde vannacht na afloop van de Pride. Een man zou van zijn fiets zijn getrokken en in elkaar zijn geslagen door een groep jongens op fatbikes. Of het anti-homo-geweld was, is niet duidelijk. In Noord-Italië is een paraglider om het leven gekomen tijdens een tandemsprong. Hij was de piloot en had veel ervaring. Hij sprong met een Duitse toeriste, die heeft niks. Hij is waarschijnlijk niet goed geworden in de lucht en verloor de controle. Ze knalden tegen een boom. En de Belgische wielrenner Tim Merlier heeft weer een etappe in de Tour de France gewonnen. Hij was de snelste na een massasprint in Bergerac. Mathieu van der Poel deed ook mee voor de zegen, maar was uiteindelijk niet opgewassen tegen Merlier, die gisteren ook al won. De gele leiderstrui blijft bij Tadej Pogacar. Het weer nu van Weer Online. Ook vanavond is het nog lekker om buiten te blijven. Het koelt uiteindelijk af naar 14 tot 19 graden, maar dat is vannacht pas. Morgen een herhaling van zetten, ook dan een mooie zomerdag en hoge temperaturen. En dat was het nieuws op Slam.
14: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall, er is altijd een weg.
15: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
16: Ik heb letterlijk niks.
17: Het gaat de hele dag regenen, hè?
18: Nee, ik heb geen regenjas.
17: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
19: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
20: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
21: Boost your weekend.
22: Dit is het weekend van Slam.

Armin van Buuren, Van Halen, Jump tijdens de Slam Weekend Mix. Florida Lost Frequencies, een mix met een oranje tintje, wat ook Floris van Oranje zat erin. En natuurlijk Calvin Harris met Bounce kwam voorbij tijdens de Slam Weekend Mix. Calvin Harris die naar Nederland komt. Zaterdag 8 augustus staat hij op de mainstage van Dance Valley. En dat is bijna uitverkocht. Er zijn nog wel wat kaarten beschikbaar, maar ze zijn schaars. En Calvin Harris is eigenlijk zelden in Nederland. Op diezelfde Dance Valley, op datzelfde Dance Valley, staan ook artiesten als Fisher en Hardwell. Dus dat wil je meemaken. 2 weken geleden gaven we nog kaarten weg voor Dance Valley op Slam. Er is enorm op gereageerd. Er zijn nog een aantal kaarten beschikbaar. Zorg dat je er op tijd bij bent als je Calvin Harris live wil zien. Het is een unieke kans, denk ik, tijdens Dance Valley op zaterdag 8 augustus. De Slam Weekend Mix, de snelste mix van Nederland, aan elkaar gemixt door Martin Pieters, bestaat inmiddels 7 jaar. Editie 351, zometeen muziek van Another, Mabel, Fifth Harmony, Bruno Mars, Timbaland, The Shapeshifters, Nico en Vince. En dit is Marlon Hofstad.

Dance Marathon Chart. De 15 grootste dancehits van dit moment. Mijn collega Raoul Scham zet ze netjes op een rijtje. Daarna de Boom Room. 4 uur lang de beste house en techno. Bijzijn is meemaken. Dat is vanavond. Dit is nu muziek van de Swedish House Mafia. Topic, Becky G, Jennifer Lopez, Calvin Harris. Naar Hugh Gallant, Solto, Jamaican, Bam Bam.

0: Nijvelaar. Die brief slingert nog ergens, hè?
1: Ja.
0: Jouw uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Je weet wel, het uitstrijkje of de zelftest? Sta er even bij stil. Het kan veel betekenen. Wacht niet langer en doe er vandaag nog iets mee. Kijk op bmhk.nl.
2: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Het is Big Sale bij Eyewear Opticians. Je krijgt tot 200 euro korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij
5: Eyewear. The stories are true.
6: The story has just begun.
7: Disney's Vaiana, kom tot leven.
8: See her light up the night in the sea. She calls me.
9: Are you ready to be the hero?
7: Disney's Vaiana, nu in de bioscoop.
10: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor 16,17 euro per maand. ANWB en gaan.
11: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
12: Honor the craving.
13: Domino's.
14: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1 gratis.
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
17: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
16: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
17: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
16: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
17: Handig?
16: Ja, van de Belastingdienst.
18: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
19: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
20: Goedenavond Slam, het weerbericht van Weer Online. Het is nog een graad of 28. Op de meeste plekken is het zonnig en het blijft vanavond ook nog lang zonnig. 14 tot 19 graden vannacht. Morgen opnieuw een zonnige dag. 23 graden in het noorden, 29 in het midden. En 30 tot 32 graden in het zuidoosten.

Yo, die groep ken je onder andere van tracks als Party Rock Anthem. De zangeres van Party Rock Anthem, Lauren Bennett, is overleden op 36-jarige leeftijd. En dat terwijl de track een tijd geleden is uitgeroepen tot meest populaire track ooit. Dat komt denk ik ook omdat het maakt niet uit waar je op de wereld bent. Ik denk, dit is een track, LMFAO, Party Rock Anthem, die je sowieso kent. In elke club wordt die gedraaid, in elk land wordt die gedraaid. Elke leeftijdsgroep vindt dat een leuk nummer. En de zangeres van dat nummer is afgelopen week op 36-jarige leeftijd overleden. Lauren Bennett, veel sterkte aan de nabestaanden, ook namens de vrienden van Slam. Muziek van David Guetta, Milhouse en ook LMFAO, zometeen.

Al 7 jaar lang een begrip hier op Slam. De Slam Weekend Mix editie 351 was wederom een groot spektakel. Honderden tracks gedraaid in slechts 2 uur tijd. De snelste mix van Nederland. Dank dat jij er ook weer bij was deze week. Volgende week terug op hetzelfde tijdstip. Zometeen de mix mag.

0: Aan elkaar gemixt al 7 jaar lang door Martin Pieters. Apenstaartje Martin Pieters op Instagram. Ga die man volgen. Volgende week een nieuwe editie van de Slam Weekend Mix. Vanavond op Slam de Boom Room. 4 uur lang de Best House en Techno vanaf 8 uur. En zo meteen hier op Slam de 15 populairste dance tracks van het moment in de Slam Mix Marathon Charts. Blijf erbij, tot zo.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
2: Hey, jonge ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
3: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
2: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
3: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
2: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
3: Handig?
2: Ja, van de Belastingdienst.
4: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
5: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
5: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
7: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
8: Ga voor gemak. Ontdek onze complete verse maaltijden bij Kippie.
9: Je boekt de perfecte vakantie. Een vers ontbijt in de ochtend en een romantische foto van jullie samen. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
10: Bij Plus vind je alles voor de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vegan assortiment in de Kies en Mix. 3 plus 1 gratis. En Coca-Cola, Fanta, Aquarius en Powerade 50 centiliter. 1 plus 1 gratis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
11: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer. Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
12: Ik zet mijn zonnebril maar op, want ik zie alleen maar stralende gezichten. Nu bij Kruidvat Nivea gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Hoho! Kom je huid verwennen bij
13: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
15: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
16: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Hulporganisatie Migrate baalt dat de tenten worden weggehaald bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Asielzoekers kunnen dan niet meer schuilen voor de zon. De tenten waren neergezet door het Rode Kruis dat weggaat in Ter Apel vanwege geweld daar. Vluchtelingenwerk is ook vertrokken, maar Migrate blijft. 4 journalisten van de New York Times zijn voor de rechter gedaagd na een artikel over het nieuwe vliegtuig van president Trump. Hij kreeg het cadeau van Qatar, maar zou voor de veiligheid liever met de oude Air Force One vliegen. De New York Times verzet zich tegen de dagvaarding en vindt het een schending van de persvrijheid en grondwet. Bij Russische aanvallen op Oekraïne zijn 6 doden gevallen. Een bushalte werd geraakt in de stad Sumy en een flat in Odessa. En ook Kharkiv en Kiev lagen onder vuur. Rusland zegt dat het wapenfabrieken beschoot, maar president Zelensky zegt dat het burgerdoelen waren. En de Tour de France grijpt in vanwege de extreme hitte. De etappe van morgen wordt met 30 kilometer ingekort, omdat de renners door een gebied moeten waar code rood geldt. Het is niet de eerste keer dat er iets verandert. Bij de derde etappe waren geen toeschouwers welkom om de bosbranden in Frankrijk. Het weer nu van Weer Online. Het koelt vannacht uiteindelijk af naar 19 tot 14 graden. En morgen opnieuw een mooie zomerdag. Ook dan is het vrij zonnig en zijn er hoge temperaturen. Het kan 31 graden worden. En dat was het nieuws op Slam.
17: 18 plus, speelbewust.
18: Ja.
19: Echt serieus? Wat een geld.
20: 18.000. Godverdikke me.
21: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
22: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week alle stukken Wapenaar 48 plus kaas 50% korting. En alle liter pakken Campina Lang Lekker 2 plus 3 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
21: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
17: 18 plus, speelbewust.
23: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
24: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
25: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een bijzonder aandenken. Aan die dag dat je 9 jaar en 12 dagen getrouwd bent. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
26: Het is sale bij Maasmechelen Village. Met kortingen tot 50%. Shop zonder drukte, want in juli zijn we elk weekend open tot 8 uur.
27: En daarna terrasjes tijd, Belen Spritz.
28: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts. De tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
29: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.

0: op de meest getoonde prijs.
1: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
3: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
2: Nog niet helemaal dus.
3: Tja, die administratie. Toevallig tips?
2: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
3: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
2: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
5: It's the weekend. Boost your weekend.
6: Dit is het weekend van Slam.

Limburg, Awakenings, Dreamfields. Keuzestress, keuzestress. Naar welk festival moet je toe? In ieder geval zijn dit de tracks die je op de dansvloer gaat horen. Want het komend uur krijg je de 15 heetste op de dansvloer op dit moment. Een nieuwe Slam Mix Marathon Chart staat voor je klaar. En dit was vorige week de top 3. De lachende derde, La La Land. Green Velvet en Medusa op 3. Ibiza, Kreider, de nummer 2. Miguel maakte de echte move, move into the sun, naar de top. Move into the sun. Stoot de Camel Fat na 2 weken van de koppositie af. Hoe het deze week zit, dat hoor je het komend uur. Dan gaan we de 15 heetste op de dansvloer op dit moment. Veel fris bloed op de dansvloer, dat is lekker als het zo warm is. 4 nieuwe binnenkomers en de eerste daarvan zometeen op nummer 14. Over 3 weken is het zover. Chesto keert terug op het eiland Ibiza met een eigen residency in de club Universe. Daar de main act, nu de opener in de Mix Marathon Chart op 15. Don't lose your head.

Twee dingen waar je eigenlijk niet aan mag zitten. Exen van vrienden en mega classics, maar goed. Trekt Space 92 zo weinig vandaan. Oxia en Domino de remix gedaan. Twee weken in de lijst en op nummer 9. Daarvoor de langs genoteerde Clooney en Prospa Free Your Mind. Die stopt maar niet. 14 weken in de lijst. Nu tijd voor de hoogste nieuwe binnenkomer. What a Life is de nieuwste Fisher. En komt binnen op 8.

Shit, Disco Lines, Mason, Prince of Superstar. De classic opnieuw gedaan. 3 weken in de lijst en op nummer 4. De geruchten gaan dat we een nieuwe nummer 1 hebben. En dat die wel eens van Zweedse makelij kan zijn. Het antwoord komt steeds dichterbij. En nu in de Mix Marathon Chart op 3, Kreider.

The Sun. Vorige week was het de move van de week. Camelvet van de koppositie gestoten. Maar nu is het alweer over met de pret. Move into the Sun, New Girl. Na 1 week terug naar 2. Want daar verschijnen opeens de lange Zweedse lokken van Axwell. Je hoorde hem al een uur lang in de Mix Marathon. En nu heeft hij ook nog de koppositie te pakken. Whatever Turns You On is de nieuwe nummer 1.

0: De nieuwe Axel is de nieuwe nummer 1 in de Mix Marathon Chart. Zaterdagavond. Betekent natuurlijk de allerbeste beat uit je radio zometeen. House en techno, de Boomroom komt eraan.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
2: Big or small, tiny or tall.
3: Hou het safe deze zomer met condoom.nl. Condooms, toys en beflapjes.
4: Condoom.nl.
5: Hakjes spitsuur, want je bent laat thuis. Kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hakborietenschotel zit je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en peulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
6: Hakje dag!
7: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
8: Ja, laatste kans.
7: Nog één keer brullende motoren.
8: Ja, goed.
7: Dit mag je niet missen.
8: Oh.
7: Daar moet je bij zijn.
8: Naar binnen.
7: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
8: Ja.
7: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
9: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
10: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
11: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Topdeal van dit weekend. Weber BMX Egalisatie standaard. 2 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
12: Snel naar Trekpleister voor fantastisch veel voordeel. Nu 2 plus 2 gratis op alles van Tena en Libresse. Inladen maar. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB Onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
14: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
15: Opgelost, autotaalglas.
16: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
2: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Venezuela heeft een nieuwe update gegeven over het aantal mensen dat om het leven is gekomen bij de aardbevingen. Het zijn er nu meer dan 4300. En ook raakt er bijna 17.000 mensen gewond. En er wordt er nog altijd gezocht naar vermisten. Ze liggen waarschijnlijk onder de puin van ingestorte gebouwen. Bij een achtervolging op de N210 bij Lekkerkerk zijn donderdag allerlei gestolen spullen uit een auto gegooid. Dieven hadden die uit een vrachtwagen gestolen en gooiden ze weg toen de politie achter ze aan zat. Ze werden uiteindelijk gepakt, maar de spullen zijn nog niet terecht. De politie hoopt dat de vinders zich melden. Premier Sanchez gaat overmorgen naar het zuiden van Spanje, waar al dagen hevige bosbranden woeden. Hij heeft andere afspraken afgezegd. In het rampgebied bij Almeria zijn al 12 mensen om het leven gekomen, waarschijnlijk vooral Belgen en Britten. Sanchez wil met eigen ogen zien hoe erg het allemaal is. En de tennisfinale van Wimbledon is bij de vrouwen gewonnen door Linda Noskova. Ze won in 3 sets van Karolina Mukova. Noskova leek de wedstrijd al snel te beslissen. Ze kreeg 5 matchpoints, maar verzilverde die niet door de zenuwen. Mukova vocht terug, maar verloor het Tsjechische onderrondje uiteindelijk toch. Het weer nu van Weer Online. Het koelt vannacht uiteindelijk af naar 19 tot 14 graden. Morgen opnieuw een mooie zomerdag, ook dan vrij zonnig en hoge temperaturen. Het kan wel 31 graden worden. En dat was het nieuws op Slam.
3: 8 uur geweest. Slam met je verkeersupdate op Flitsmeister met 1 vertraging gemeld op de A12 Arnhem-Oberhausen voor de grens met Duitsland. Op dit moment een vertraging van 7 minuten. Al veel sneller binnen een kwartiertje. Partellen. De Boomroom. De allerbeste house en techno komt eraan.
4: Dit voordeel voelt pas echt goed bij Trekpleister. Nu 15% korting op heel veel producten van VSM. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!

0: maar 2,79. Lidl.
1: Het is sale bij Maasmechelen Village, met kortingen tot 50%. Shop zonder drukte, want in juli zijn we elk weekend open tot 8 uur.
2: En daarna terrasjes tijd, Belen Spritz.
3: Lidl is de nummer 1 in prijs en kwaliteit. En nu ook door de Consumentenbond bewezen. Onze Cania mayonaise is best getest en best te koop. En dat voor maar 79 cent. Lidl, je verdient het.
4: Lieslot, wat ben je aan het doen?
5: Kijk, het is een last minute super sale bij Price 5 vakanties.
4: Dus?
5: Dus als je slim bent, boek je nu pap.
4: Ah, met superkorting.
5: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
4: Prijsvrije vakanties.
6: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
4: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel 600 euro korting tijdens de Last Minute Super Sale.
7: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
8: Ik heb letterlijk niks.
9: Het gaat de hele dag regenen, hè?
10: Nee, ik heb geen regenjas.
9: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
11: Hey twijfelaar, die brief slingert nog ergens, hè?
12: Ja.
11: Jouw uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Je weet wel, het uitstrijkje of de zelftest? Sta er even bij stil. Het kan veel betekenen. Wacht niet langer en doe er vandaag nog iets mee. Kijk op bmhk.nl.
13: Nu met de Gamma Voordeelpas 20% korting op sierbestrating, grind en split. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
14: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
15: Boost your weekend.
16: Dit is het weekend van Slam. It's the weekend.
17: Go ahead.
18: Follow me into that distant land. Let me take you on a journey.
19: You guys ready?
20: Where the beat goes boom.
21: The Boom Room.
22: Zo'n weekend dat je jezelf eigenlijk in vijven wil splitsen. Al heeft dat tentje op Wildeburg dat bijna met me gedaan vannacht, moet ik zeggen. Maar ik wilde eigenlijk ook nog naar Awakening. En ook nog naar Miss Melera en het Sieraad. En dan morgen werd... Je kan niet overal zijn, maar ook weer wel. Want de komende 4 uur verzamelen we de allerbeste house en techno in de Boom Room. En Miss Melera staat vanavond in het Sieraad. Maar voordat ze daar naartoe gaat, hoor je er hier in de Boom Room. Een uur lang om 10 uur. Om 11 uur, Naomi. Vanmiddag nog op Awakenings Festival. En vanavond hier in de DJ Booth. Zometeen. Camel Fat en Full Coder. Unique Moment is een nieuwe. En nu Pablo C, de eerste vanavond, heet I Want.

Willem. Uit Brazilië. Vocoder, een paar jaar geleden. Nog niemand van hem gehoord. Inmiddels zit iedereen achter hem aan. De producer van het moment. Dat heeft ook Camelfat gezien. En deze track doen ze samen. Unique Moment hoor je in de Boomroom. En weet je nog? De Joris Voorn remix van Transmission van Ilke Klein. Wereldhit. Scheikundig gezien dit bijna dezelfde formule. Zou het net zo goed werken. De Ilke Klein remix van Joris Voorn. Horizon. In

vaak van huis gaat, kom je ook vaak weer thuis. Beetje de tracking van deze track, Coming Home. De nieuwste van Adriatiek, gasten die trouwens nog steeds bij elkaar in huis wonen, hè? Zwitserland. Maar goed, dan heb je maar één studio nodig. Dat scheelt dan ook alweer. Zometeen tijd voor een nieuwe wegtrek. Misschien heb je wel weer helemaal suf gezemd op de festivals. En zit er eentje tussen, zo'n parel die echt in de boomroom moet vanavond. Als wegtrek. Laat het weten. @theboomroomofficial op Instagram. Dus @theboomroomofficial. Of via de Slam app. Die is natuurlijk helemaal gratis. Wegtrek zometeen. Vlak voor 9. Dit is de nieuwe Frank Fala met Andrea Oliva. Looney Tunes.

0: mega classic als wegtrek. Underworld en Born Slippy. Te danken aan Richard. Zometeen uur 2 van Selected. De allerbeste house en techno, de Boomroom.
1: 18 plus, speelbewust.
2: Ja.
3: Serieus?
2: Wat een geld.
4: 18.000. Godverdikke me.
5: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
6: Als je Vodafone mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert.

0: loterijtrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl. 18 plus speelbewust.
1: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe.
2: Geeft ruimte.
3: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
4: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
5: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
6: Kijk op kwf.nl/voor wie.
7: KWF. Tegen kanker voor het leven.
1: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
8: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.

0: geld op de meest getoonde prijs.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tet naar Beter Bed.
2: I am Vaiana of Motunui.
3: Deze zomer.
4: Here we go.
3: Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren.
5: See her light up the night in the sea. She calls me.
6: The ocean chose you.
3: Disney's Vaiana. Nu in de bioscoop.
7: Kies voor Gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.

0: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. In Duitsland waren gisteren twee branden bij het spoor tussen Keulen en Düsseldorf en de politie had rekening met sabotage. De actie is vanmorgen namelijk opgeëist door een anarchistische groep met de naam Commando Angry Birds. Het treinverkeer was uren ontregeld door de branden in een kabelgoot. Venezuela heeft een nieuwe update gegeven over het aantal mensen dat om het leven is gekomen bij de aardbevingen. Het zijn er nu meer dan 4300. Ook raakten bijna 17.000 mensen gewond en er wordt ook nog altijd gezocht naar vermisten. Ze liggen waarschijnlijk onder de puin van ingestorte gebouwen. FIFA-baas Infantino heeft grote dromen. Hij sluit niet uit dat er in de toekomst 64 landen mogen meedoen aan het WK. Het zou neerkomen op 128 wedstrijden. We gaan erover nadenken, zei hij tegen de pers. Dit jaar deden voor het eerst 48 landen mee, maar Infantino vindt dat nog meer landen een kans moeten krijgen. En de Amerikaanse schaatser Jordan Stoltz breekt met zijn trainer Bob Corby, meldt de NOS. Stoltz won 2 gouden medailles op de Olympische Winterspelen en hij zegt dat hij nu aan de toekomst moet denken met het oog op de Spelen over 8 jaar. Corby is 76. Hij is geschokt dat Stoltz niet met hem heeft overlegd. Het weer nu van Weer Online. Het wordt vannacht 19 tot 14 graden. En morgen opnieuw een mooie zomerdag. Het is vrij zonnig dan. En op sommige plaatsen wordt het 31 graden. En ook na het weekend zomers warm. En dat was het nieuws op Slam.
1: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: Only, Geisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
3: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
4: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
3: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
5: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
6: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
7: Ja, laatste kans.
6: Nog één keer brullende motoren.
7: Ja,
6: dit mag je niet missen.
7: Oh.
6: Daar moet je bij zijn.
7: Naar binnen.
6: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
7: Ja.
6: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell. Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leuksteticket.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leuksteticket.nl. Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
8: Yo! Op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam. Jouw Veneta.
9: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1+1 gratis!
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl. Of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
12: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
11: Profiteer nu van de allerbeste last minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
13: Boost your weekend.
14: Dit is het weekend van Slam.

gisterochtend op een vlucht van Ibiza naar Amsterdam. En die zat helemaal vol met alleen maar DJ's. Dat was niet normaal. Iedereen natuurlijk Awakening draaien, Flow draaien, Wildeburg draaien. Eén iemand die ik tegenkwam met een koffietje en een croissantje. Goedemorgen, was Michel de Heij. En even een nieuwe track. Een klapper. Die gaan we zo meteen draaien. Is een nieuwe met Job de Jong. Get on up. Zometeen. En nu de nieuwe M-High. Het label van Chris Tessie. What's going on?

Veel gedraaid door Frenkie Rizzardo deze. Ook op zijn label uitgekomen. Gisteren, Krapon remix van Take Me Up. Dit is de Boom House en Techno.

waanzinnige track van Sam Sure. No time to play. Dit is de Boomroom, nieuwe Jotto zo meteen. Stefan Jolk met Body Language.

0: remix van Tell Me More About You. Zometeen in de Boomroom een uur lang Miss Melira.
1: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
2: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcrème van Zilveren Kruis.
1: Zonnebrandcrème?
3: Ja, want na 1 tostie onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
4: Snel naar Trekpleister voor fantastisch veel voordeel. Nu 2+2 gratis op alles van tenen en Libresse. Inladen maar! Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
6: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
7: Oké.
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
8: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt... ja, Hebbes, nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
9: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
10: Big or small, tiny or tall.
11: Hou het safe deze zomer met condoom.nl. Condooms, toys en beflapjes.
12: Condoom.nl. Je boekt de perfecte vakantie. Een vers ontbijt in de ochtend en een romantische foto van jullie samen. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
13: Goedemorgen!
14: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt... is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
15: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
16: Iedereen begrijpt elkaar.
17: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
18: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
19: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
20: Opgelost, autotaalglas.
21: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
22: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten... die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
23: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM... en in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
24: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. In Zuid-Spanje, in het gebied van de bosbranden... is een Brit-stijl gered uit een kloof. Ze waren aan het hiken en werden eergisteren overvallen door het vuur. Ze hebben brandwonden en waren half bewusteloos. Toch wisten ze te roepen zodat reddingswerkers ze hoorden. Door de bosbranden zijn al 12 mensen om het leven gekomen... waarschijnlijk vooral Belgen en Britten. De Spaanse premier Sanchez gaat overmorgen naar het rampgebied. Hij wil met eigen ogen zien hoe erg het allemaal is... en heeft al zijn afspraken afgezegd. In Duitsland zegt een anarchistische groep dat zij brand hebben gesticht... bij het spoor tussen Keulen en Düsseldorf gisteren. Het treinverkeer was tot vanmorgen ontregeld. De groep noemt zichzelf het Angry Birds Commando... en wilde begin dit jaar ook al het spoor saboteren... maar dan op een andere plek, maar dat mislukte. In het noorden van Frankrijk hebben duizenden mensen geprotesteerd... tegen de aanleg van een kanaal. Het moet de Seine verbinden met havens in België en Nederland. De betogers vinden het project te duur en schadelijk voor natuur en milieu. Sommigen gooiden met vuurwerkbommen, maar de onrust duurde niet lang. Het weer nu van Weer Online. Het wordt vannacht tussen de 14 en 19 graden en morgen opnieuw een mooie zomerdag. Het is vrij zonnig dan en op sommige plaatsen wordt het 31 graden en ook na het weekend zomers warm. En dat was het nieuws op Slam.
25: Hey, jij daar!
26: Heb je ook zo zin in vakantie?
25: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
26: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
25: Prijsvrij vakanties.
27: Schoonmaken wordt een feestje met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty ontvetter spray en afwasmiddel. 2 stuks voor maar €4. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
25: prijsvrije vakanties. Nu tot wel 600 euro korting tijdens de Last Minute Super Sale.
0: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Hey, jonge ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
4: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
3: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
4: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
3: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
4: Handig?
3: Ja. Van de Belastingdienst.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
13: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Wees er snel bij. Alleen dit weekend nog 30% korting op bijna alle Philips verlichting. Karwei, maak het mooier.
16: Even

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
2: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen...
4: Vakantie!
3: ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: It's the weekend. Boost your weekend.
6: Dit is het weekend van Slam.

Je hebt toch van die vrienden af en toe, dan zie je elkaar de tijd niet. Maar als je elkaar dan weer ziet, voelt het gewoon meteen goed. En dat is het natuurlijk met Miss Melira in de Boomroom. Een tijdje geleden dat ze er was, maar she's back. En hoe? Een uur lang in de Boomroom, Miss Melira.

en techno. Boomroom op Slam, goed dat je erbij bent. Appje komt binnen van Hessel. Kunnen we alsjeblieft de tracklist ontvangen? Wow. Ik ga dat Miss Malira zo meteen eens even heel lief vragen. En ik denk dat dat wel goed moet komen. Dan gaan we erbij zetten op Soundcloud. 60 minuten lang. In de Boomroom. Miss Malira.

De Boom Room. Half uur, Naomi. Ze heeft vandaag gedraaid op Awakenings Festival. En om 11 uur hier in de studio. En nu, Miss Manera.

0: De Room Room op Slam is Melera.
1: Hallo.
0: Hallo. Nou, het is een tijdje geleden, maar je was ook niet helemaal weg. Want die remix die je had gemaakt, die hebben we nog wel gedraaid in Selected.
1: Ja, oh.
0: Wat een klapper van...
1: Voor Nick Warren.
0: Ja, ja, wat een goede track was dat.
1: Dank je.
0: Ja, mega.
1: Thanks.
0: Kan we zo een drukke zomer voor je? Als ik het zo een beetje zie. Je moet sowieso straks nog door.
1: Ja, ik sta vannacht in het Sieraad inderdaad, van 1 tot 4.
0: Dus, ja, wat goed.
1: Ja, superleuk toch?
0: Ja, hartstikke leuk.
1: Ja, in de platenwerkerij, dus dat is gewoon intiemer. Iets meer intiem. Ja, ja, precies dat.
0: Goed. Dat is ook wel eens leuk, toch?
1: Ja, ik vind dat super. Ja. Ja, joh. Lekker in de zomer, lekker nachtelijk zweet met
0: z'n allen. Ja, nou, dat wordt het zeker daar. Dat wordt het zeker.
1: Dus kom gezellig langs.
0: Hartstikke leuk. En verder natuurlijk Loveland Festival, onder andere.
1: Loveland is in augustus. Ja. Daarvoor nog Balance. Croatia Festival is ook echt super vet. En als ik het mag zeggen, over 2 weekjes...
0: Ja, natuurlijk mag je zeggen.
1: Heb ik weer een Colorizon Beach edition... waar ik 7 uur ga spelen bij Colorado Charlie Scheveningen.
0: Oh, top.
1: Voor mij is dat eigenlijk elk jaar wel echt gewoon een hoogtepunt.
0: Hoogtepunt dus, van het jaar.
1: Ja, ik kijk ernaar uit. Heel erg.
0: Ja, wat goed. Het enige is... Ik heb een beetje last van je rug, hè? Dus hoe ga je dat doen? Weet je dat al? 7 uur lang?
1: Een barkrukje erbij.
0: Ja, wel, dat gaat dus echt. Ja, ja.
1: Ja, als mensen dus mij al een keer eerder gezien hebben... of het misschien gaan zien... ja, het is wat het is, jongens. Maar ik kan niet stoppen met draaien, dus dat is het ook.
0: Nee, nee, nee. Want dan kan je het nu in één keer uitleggen. Waarom zit je nou op... Je hebt dus wat last van je rug.
1: Ja.
0: Dat moet een keer verholpen worden. Maar dan moet je echt onder het mes, toch? Dan,
1: ja, klopt. Ja. Dus de word is out, inderdaad.
0: Ja, ja.
1: ik dacht, ik wil het allemaal nog niet zeggen of wat dan ook. Maar dit is wel hoe het zit. Dus het zijn gewoon serieuze problemen. Maar weet je, ik wilde het liefst gewoon nog... ik zeg altijd blijven doen tot het mijn haar helemaal grijs is. En weet ik het wat. Dus
0: maar bij jou is het Marco Carola, die zie ik ook wel eens op zo'n krukje zitten. Hij heeft een hele andere reden. Maar,
1: die staat ook gewoon 24 uur. Ik snap het ook wel, weet je. Dus dat is ook wel een baas, toch?
0: Ja,
1: dus
0: absoluut. Ja. Maar je kan ermee wel gewoon mee draaien, maar het is net even wat...
1: laat ik het zo zeggen, het is allemaal wat lastiger momenteel. Dus, maar ik ga proberen om het een iets rustigere tijd te lossen.
0: Ja, precies.
1: Gewoon weer back on track zo snel mogelijk. Want ik ga het gewoon onwijs missen.
0: Ja, nee, dat snap ik. Je wil eigenlijk natuurlijk niet van die dansvloer af.
1: Nee. En ook niet achter die tafels vandaan.
0: Nee, ook niet. Nee. Dus allebei lastig. Nee, dat is, het is natuurlijk wel. Want je wil ook heel veel dingen doen. Je wil natuurlijk draaien. Maar je wil af en toe ook naar... Nou, Hernan staat...
1: Klopt.
0: Catania staat op Woodstock dit weekend. Dat sla je dan dus wel even over.
1: Ja, ik moet alles een beetje in de balans doen. Ja. Dus het is vaker nee dan ja. En dat is niet hoe je hoort te zijn.
0: Nee, maar goed. Ook dat komt dus weer goed.
1: Ja, ik mag het hopen van wel. Ja. Daar ga ik gewoon voor. En voor je het weet ben ik weer zo fris als niet.
0: Ja, en doe je weer heel veel all-nighters.
1: Ik hoop het. Ja, dus maar Colorado Charlie, die 7 uur... dat zal voorlopig ook wel even de laatste echt lange set zijn.
0: Ja.
1: Samen met Oliver Wijter doe ik natuurlijk wel eens iets makkelijker hangen op een parkrukje af en toe stiekem.
0: Ja, hey. Als je met z'n tweeën draait, is het toch makkelijker dat je...
1: Zeker, klopt. Ja.
0: Is het dan, kan je dan veel in de studio zitten? Dat dan weer wel? Dat je veel nieuwe tracks kan maken de komende tijd?
1: Ja, ik ben wel bezig. Dus dat is wel heel leuk. En even kijken. Ja, misschien een nieuwe remix inderdaad. Wordt wel. Ik kan ook gewoon zeggen voor Henry Size is de bedoeling.
0: Okay.
1: Maar moet even kijken hoe dat gaat en zo. Maar ik vind dat wel echt super tof. En eigenlijk is een track al bijna af. Maar ik moet er gewoon even een klap op geven.
0: Je moet Def zeggen van dit gaan we echt uitbrengen. Okay.
1: Nou, gewoon laten masteren klaar, punt, uitsluiten.
0: Ja, we hoeven niet nog... versie 84 is niet meer nodig.
1: Nee, precies.
0: Nee, okay.
1: Maar ik moet soms even wennen aan alles. Ja. Dus het is prima.
0: Altijd natuurlijk extra kritisch op je eigen dingen. Dus dat is alleen maar,
1: dat is waar.
0: Alleen maar goed.
1: Ja.
0: Okay, dus mooie dingen die eraan komen. Vannacht sta je in het Sieraad. Loveland ga je doen. Je gaat Colorado Charlie. Echt hoogtepuntje weer.
1: Zeker.
0: Leuke dingen. Verder dingen die, die je nog kwijt wil. Dat je denkt, daar moeten we bij zijn bij jou.
1: Nou, wat misschien ook wel leuk is, samen met Oliver Wijter bij Eiland, 12 september. Die is laatst natuurlijk verzet, maar we gaan hem nu echt doen. Dus
0: ja, want ene keer omdat het 40 graden was, toen was er waren allerlei redenen, maar 12 september moet...
1: Dat is zonder afzeg.
0: Dat kan gewoon niet meer.
1: Nee, okay, precies.
0: Dan gaat hij echt door. Okay, heel goed. Nou, superleuk dat je er was.
1: Ja, zeker. Dank je wel.
2: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
3: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
4: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
5: Kijk op kwf.nl/voorwie.
4: KWF. Tegen kanker voor het leven.
5: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
6: Ik heb letterlijk niks.
7: Het gaat de hele dag regenen, hè?
8: Nee, ik heb geen regenjas.
7: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
9: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
10: Profiteer van zomers voordeel bij Yourlease. Autoabonnementen, nu vanaf €218 al in per maand. Inclusief verzekering en onderhoud en al na 12 maanden vrij opzegbaar. Ontdek ruim 400 zomerdeals op yourlease.nl.
11: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
10: Autoabonnementen vanaf €218 al in per maand bij yourlease.nl.
12: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall, er is altijd een weg.
13: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
14: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
15: Of deze, in een leuk plaatsje.
16: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen... en voor zoveel goede last minutes... dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
17: Als je Vodafone mobiel...
18: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert...
17: krijg je tot wel €20 korting.

0: smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel zijn meerdere opstootjes geweest. Een groepje mannen zocht ruzie met elkaar en met mensen die wel al een plek hebben in het aanmeldcentrum. Er werd ook iemand onwel. Het is de eerste avond zonder hulp van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Die vonden het niet veilig meer voor hun medewerkers. De brandweer in het Zeeuwse grensgebied maakt zich zorgen over mensen die jerrycans vol goedkopere benzine uit België halen. Bij een autobrand breidt het vuur zich sneller uit, maar ook zonder brand is het gevaarlijk, zeggen ze bij Omroep Zeeland. Er kunnen giftige dampen in de auto komen en bij een aanrijding wordt het een projectiel. In Utrecht kunnen mantelzorgers straks bijna gratis parkeren. Ze krijgen al korting en die wordt nu verhoogd naar 99%, meldt het AD. De gemeenteraad zegt dat ze onmisbaar zijn in de maatschappij en wil ze zoveel mogelijk helpen. Het gaat ten koste van de algemene parkeerkorting die inwoners aan bezoekers kunnen geven. En tyfoon Bavis heeft de oostkust van China bereikt. Hij ging daar aan land met windsnelheden van ruim 140 km per uur. Uit voorzorg werden bijna 2 miljoen mensen geëvacueerd uit plaatsjes aan de kust. Eerder trok de tyfoon ook over de Filipijnen. Daar vielen 18 doden. In Taiwan en Japan sloeg de storm al minder hard toe. Het weer van Weer Online. Vannacht is het 14 tot 19 graden. Morgen wordt weer een mooie zomerdag. Het is vrij zonnig en op sommige plaatsen wordt het 32 graden. Ook na het weekend is het zomers warm. En dat was het nieuws op Slam.

0: korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: The stories are true.
3: The story has just begun.
4: Disney's Vaiana, kom tot leven.
5: See her light up the night in the sea. She calls me.
6: Are you ready to be the hero?
4: Disney's Vaiana, nu in de bioscoop.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultra matras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
7: 25 jaar direct lease en wie jarig is, pakteert! Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
8: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexa-lakken. Dat zeg ik.
7: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
9: Mam, waar is mijn zwemband?
10: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
11: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
12: Allsafe!
13: Geeft ruimte.
14: Hey twijfelaar, die brief slingert nog ergens, hè?
15: Ja,
14: jouw uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Je weet wel, het uitstrijkje of de zelftest? Sta er even bij stil. Het kan veel betekenen. Wacht niet langer en doe er vandaag nog iets mee. Kijk op bmhk.nl.
11: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
16: Vrachtwageneigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
17: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
16: Bestel je OBU op netlink.nl.
18: Ook nieuwsgierig. Secondlove.nl.
19: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1+1 gratis!
20: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
21: It's the weekend. Boost your weekend.
22: Dit is het weekend van Slam. It's the

0: Welkom terug.
1: Dank je, dank je.
0: Een tijdje geleden.
1: Ja, wel even geleden.
0: Ja, toch? Ik zit te denken, wanneer was het?
1: Even denken. Van de herfst of zo?
0: Ja, zoiets.
1: Ja.
0: Heel anders. Het was in ieder geval een stuk minder warm toen.
1: Zeker.
0: En vol in de zomer.
1: Veel beter.
0: En een drukke zomer ook voor je, want het ziet er allemaal goed uit.
1: Ja, can't complain.
0: Ja, nee, toch? Mm. Ik denk alle grote festivals pak je wel mee. Vandaag op Awakenings gestaan. Loveland, doe je ook?
1: Ja, Loveland. En ik heb Natuurklang net gedaan.
0: Ook
1: geopend voor Ramp en Resnick.
0: Wat nice.
1: Ja, het was echt...
0: Wat goed.
1: Top.
0: Ja, wat nice. Je stond ook nog bij Kulsch volgens mij een tijdje geleden.
1: Ook geopend voor Kulsch inderdaad.
0: Ja.
1: En er komen nog heel veel leuke dingen aan. Ik ga naar Bali volgende week.
0: Oh, wat nice.
1: Singapore.
0: Waar sta je, Bali?
1: Bij Mooi.
0: Oké. Okay.
1: En dan Selavi, Singapore. En dan de week daarop bij Flow Beach in Tirana in Albanië.
0: Oké, okay, top. Dus even een toertje Azië en
1: precies.
0: Dan zo op de terugweg weer.
1: En dan
0: weer.
1: Zijn we terug bij Loveland.
0: Nou ja, wat goed. Zo vul je de zomer wel. Wat kunnen we verder van je verwachten? Want de vorige keer toen je hier was, had je net de track gereleased.
1: Is er weer, Sirens was dat.
0: Ja.
1: En we werken natuurlijk hard aan allemaal tracks. Geen official release nog in de line-up, maar we werken.
0: Oké, okay, er wordt druk geklust nog in de studio op het moment dat je nog wat tijd over hebt.
1: Zeker.
0: Hey, en ik zie ook een camera, dat was de vorige keer nog niet.
1: Nee,
0: kunnen we een vlog van je verwachten binnenkort, of niet?
1: Ja, zeker.
0: Ja?
1: Pressure. Ja, ik ga binnenkort komt het op YouTube allemaal te zien.
0: Ah, oké. Dus je bent nu alles aan het verzamelen en dan komen wij straks...
1: Ik denk dat we al iets van op drie vlogs zijn.
0: Oké. Okay.
1: Dan komt deze aflevering ook.
0: Heel goed. Oké, dan houden we in de gaten. Superleuk dat je er was.
1: Dankjewel.

0: Kies voor Gaan met je FBTO-reisverzekering. Hogerop Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO-reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
1: Big or small, tiny or tall.
2: Hou het safe deze zomer met condoom.nl. Condooms, toys en beflapjes.
1: Condoom.nl.
3: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
4: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.

0: Makkelijk retour.
1: Ik zet mijn zonnebril maar op, want ik zie alleen maar stralende gezichten. Nu bij Kruidvat Nivea gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Hohoho! Kom je huid verwennen bij
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we al.
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
7: Smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM en in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
8: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. Op de eerste avond zonder het Rode Kruis in Ter Apel waren er opstootjes bij het aanmeldcentrum. Een vluchteling kreeg vanuit het niets een trap van een man. Toen later een oudere man was gevallen en er meer mensen bij kwamen, werd de trapper door de beveiliging weggehaald. Het Rode Kruis vond het niet meer veilig voor hun medewerkers. President Zelensky heeft weer om nieuwe wapens gevraagd en vindt dat er wat moet veranderen in de afspraken daarover. Nu duurt het soms weken voor wapens worden geleverd en dat duurt Zelensky veel te lang. Vaak zijn die wapens meteen nodig. Veel steunpakketten die zijn toegezegd zouden ook nog steeds niet helemaal zijn afgeleverd. Voor mensen in Venezuela die dakloos zijn geworden na de verwoestende aardbevingen vorige maand worden tijdelijke huizen gebouwd. Meer dan 850 gebouwen zijn ingestort of zwaar beschadigd. Bijna 18.000 mensen verloren hun huis. Zij worden nu opgevangen in scholen, maar daar moet in september weer les worden gegeven. En de Argentijnse voetballer Antonio Ratin is overleden. Hij werd bekend op het WK van 1966 toen hij weigerde het veld te verlaten. Hij was al 2 keer gewaarschuwd door de scheidsrechter en moest na een derde belediging vertrekken, maar bleef minutenlang staan. Mede daardoor werden de gele en rode kaart ingevoerd. Ratin was 89 jaar. Het weer van Weer Online. Vannacht is het 14 tot 19 graden. Morgen wordt weer een mooie zomerdag. Het is vrij zonnig en op sommige plaatsen wordt het 32 graden. Ook na het weekend is het zomers warm. En dat was het nieuws op Slam.
9: Boost your weekend.
7: Dit is het weekend van Slam.

0: Joris.
1: Met een hele fijne back-to-back met Cassian
2: Slam.
1: En dit was onderdeel van Lo-Fi, Day and Night, Spectrum, Lo-Fi dus. En degene die niet weet waar ik het over heb. Lo-Fi is een onwijs leuke club in Amsterdam. Ze hebben een hele leuke buitenruimte waar je dus overdag fantastische feestjes kan doen. En dan s'avonds ga je gewoon naar binnen. En daar draaide ik later nog een Trip to Galaxy techno set.

Dit is yours voor met Spectre Radio op Slam. Wat een fijne set, al zeg ik het zelf, met Cassian back-to-back. Misschien was je erbij bij deze hele fijne day and night Spectrum in Lo-Fi in Amsterdam. Ik vond het echt een waanzinnige experience. Het was warm, dat wel, een van de warmste dagen van het jaar, maar dat mocht de pret niet drukken. Dankjewel voor het luisteren naar Spectrum Radio en ik zie je volgende week. Take care, bye bye.

0: Spectrum.
1: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
2: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. In Katwijk heeft het publiek na bijna 16 jaar afscheid genomen van Soldaat van Oranje. Er was een 10 minuten durende droneshow met scènes uit de musical. Soldaat van Oranje was de langslopende musical van Nederland die meer dan 4 miljoen bezoekers trok. Vanmiddag is nog een allerlaatste show voor genodigden en oud-castleden. In Tirana hebben duizenden mensen het vertrek geëist van de premier van Albanië, Edi Rama. Het was de 42e avond op rij met acties, ook tegen de bouw van een hotel waarbij de schoonzoon van president Trump betrokken is. Het zou een lagune vernielen die belangrijk is voor trekvogels. En mensen zijn tegen de komst van rapper Ye naar Albanië. Er komen tijdelijke woningen voor mensen in Venezuela die hun huis verloren bij de verwoestende aardbevingen vorige maand. Ze worden nu opgevangen in schoolgebouwen, maar daar moet in september weer lesgegeven worden. Meer dan 850 gebouwen zijn ingestort of zwaar beschadigd. Bijna 18.000 mensen werden dakloos. En in Noorwegen heeft de politie geblunderd bij de zoektocht naar een vermiste man van 85. Hij was verdwenen uit een zorgcentrum. Midden in de nacht dachten ze hem te hebben gevonden in datzelfde zorgcentrum, maar dat bleek later om iemand anders te gaan. Uren later werd hij alsnog gevonden, toen wel de goede man, aldus de politie. Het weer van Weer Online. Vannacht is het 14 tot 19 graden. Overdag weer een mooie zomerdag. Het is vrij zonnig en op sommige plaatsen wordt het 32 graden. Ook na het weekend is het zomers warm. En dat was het nieuws op Slam.
3: Boost your weekend.
1: Dit is het weekend van Slam.

Welkom terug bij de zaterdagnacht van Slam. Ik hoop dat het lekker met je gaat. Je luistert Days Like Nights Radio. Mijn naam is Ilke Klein. En deze week heb ik weer een live opname voor je. Elke zomer organiseren wij ons eigen Days Like Nights event bij Woodstock 69 op het strand van Bloemendaal. Het is inmiddels een van die dagen waar ik ieder jaar weer naar uitkijk. En deze editie heette Nora keer Ilke, omdat ik Nora en Pure had uitgenodigd om samen met mij de line-up aan te voeren. Voordat wij echter achter de draaitafel stonden, was het aan Corin Cavini om de dag te openen. En eerlijk gezegd had hij dat niet beter kunnen doen. Hij zette precies de juiste sfeer neer voor wat er nog zou komen. Vandaag hoor je het eerste uur van zijn openingsset. Dit is Corin Cavini voor Days Like Nights.

binnen blijven druppelen. Sommigen zitten nou sinds de lunch, anderen komen rechtstreeks van het strand. En juist daarom is die openingsset zo ontzettend belangrijk, want je wilt gelijk de juiste sfeer neerzetten zonder al je kaarten op tafel te leggen. Corin wist die balans geweldig te vinden en ik denk dat je dat gedurende dit uur precies zult gaan horen.

luistert Days Like Nights Radio bij Slam. Ik weet niet of je ooit bij Woodstock in Bloemendaal bent geweest, maar zo ja, dan weet je dat er iets heel bijzonders aan die plek is. De combinatie van het strand, de ondergaande zon en het publiek zorgt voor een sfeer die eigenlijk moeilijk uit te leggen is totdat je hem zelf hebt meegemaakt. En ook een sfeer die wat mij betreft uniek is in Nederland. Ook deze editie, Nora keer Ilke, was er weer eentje om niet snel te vergeten. Het was geweldig om deze dag te delen met Nora en Pure Corn Cavini. En natuurlijk met iedereen die erbij was op het strand.

daarmee zijn we bijna aan het einde gekomen van de uitzending van vandaag. Je hebt geluisterd naar het eerste uur van ons Days Like Nights event bij Woodstock 69. Een aantal zondagen geleden met Corin Cavini die de dag opende. Vanaf volgende week ben ik terug met nog een uur van dezelfde nacht. Dan hoor je de set die ik zelf direct na Corin heb gedraaid. Nog even een korte update over mijn tourschema trouwens. Dinsdag 21 juli speel ik tijdens de Nijmeegse Vierdaagse bij Rolluik in Nijmegen. Ontzettend veel zin in. De dag erna vertrek ik naar Argentinië met mijn live show. Heb jij natuurlijk niet zo heel erg veel aan. Maar ook in augustus ben ik weer in Nederland te vinden. 8 augustus doe ik de 10 uur show bij Thuishaven in Amsterdam. Tickets koop je via thuishaven.nl en ik hoop je daar te zien. Ik heb er ontzettend veel zin in. Dan wou ik je bij deze enorm bedanken voor het luisteren. Zorg goed voor jezelf en mij hoor je weer volgende week bij Days Like Nights.